0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopte toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Het is 6:01 op deze mooie vrijdag is het. Donderdag wil ik zeggen. Vrijdag is het al. Gelukkig, bijna weekend. Vrijdag 29 mei. Wij gaan beginnen met de ochtendshow Marcel in de Morgen. En op vrijdag, dan weet je dat, dan hebben we het eerste uur is speciaal ingericht voor jou als vroege vogel. Dat gaan we sowieso ook doen natuurlijk. En heel veel verzoekplaatjes. Dus laat me weten, waar heb je zin in? Een muziekje, een artiest of een titel of beide. Maakt niet uit. Stuur het in de NPO Luister-app.
1: Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Zo. Dit was het NOS Journaal.
0: Thank you. Dan kijken we nog even naar het verkeer, want er zijn al een paar meldingen. Wegwerkzaamheden op de A12 die veroorzaken wat vertraging. Duitse grens Arnhem voor Zevenaar een minuutje of 20. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Maren en Den Dolder 7 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. We gaan beginnen met de verzoekplaten. De eerste, nou die zal hier bij mijn wederhelft op de radio, zal die goed vallen. Want Nancy vraagt om een liedje van Lucas en Gea. Zeg maar even jee.
3: Yay!
0: Yay! Yeah. Altijd lekker, zegt Nancy. Nou,
1: Marcel de Vries.
0: Dat vindt Tinia ook zo te horen. Misschien heb je zelf ook een leuk liedje wat je wil horen. Laat het weten. Het komende uur, de komende 60 minuten, die zijn voor jou. Vraag ze aan in de app.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige.

0: dit was Senna. Senna was hier met Kleine Vogel. Dit was op verzoek en het was voor... Moet ik even checken hoor. Dit was voor Ben. Oké. Okay.
1: Oh nee. Marcel kan weer eens geen keuze maken.
0: Er zitten namelijk al heel veel leuke liedjes in de box. Maar je mag altijd een liedje insturen, een verzoekplaat dus. In de NPO-luisterapp Be My Guest. Ik heb er hier ook een paar en die wil ik even tegen elkaar overhouden. Want ja, er moet het kaft moet van het koren worden gescheiden, zeg maar. Anders komen we er nooit doorheen door dit uur. Ik heb hier onder andere voor, even kijken, wie is dat? Alfred. Alfred zegt, doe even André Hazes, ik ben een gokker.

0: Op de tandemnamen Rocco, speciaal voor mijn Marokkaanse collega die noodgedwongen mee moet luisteren naar jullie. Een fijn weekend.
1: Op de tandemnamen Rocco.
2: Oh, wat fijn.
1: Op de tandemnamen Rocco.
0: Een festijn.
1: Een festijn.
0: Ja. Is ook leuk. Laten we even voor het gemak zeggen dat André Hazes nummer 1 is. Ik ben een gokker. En nummer 2 is Armand op de tandem naar Marokko. Maar wordt het ook 1 of 2? Voor jou, laat het weten wie wil je horen. Stuur even een eentje of een tweetje. En dan maken we zo meteen de balans even op. Paul, goedemorgen.
3: Hé, hey, Clippie. Ja, een bijzondere goede vrijdagochtend. Marcel Klaproosje, Tinea Schoonheid. Yo!
4: Yo!
3: Hé, daar gaat hij weer, hè? Richting het golfbaantje. Met een graadje of 14, Marcel. Het begint al een beetje moutig te worden. Hey, lekker vrijdag. Op weg naar het weekend. En de wereld die vergaat, hè, volgens de berichten. Onmundige onweersbuien en wateroverlast. Nou, we zullen wel weer zien hoe het allemaal afloopt, hè. Hey, Marcel, voor de vrijdag zal ik zo te denken aan een hele mooie van Annette en Danny. En aan de zomerzon en strand en de zee. Ik zeg, dat kan wel prima. Marcel, ik zeg succes met die uitzending. Klap hem er lekker op. Ziet hem maar weer afknijpen en droog zwaaien.

0: dan 2 dagen helemaal niks. Nou ja, dat is ook niet waar. Goedemorgen, Tines.
1: Goedemorgen.
0: Onze Tinia is er ook weer, jongens. Rise and shine.
1: I am here.
0: You are here to stay. Voor vandaag in ieder geval, voor deze vrijdagochtend. Want we zijn er tot 10 uur met de ochtendshow. Met een weekend zonder tentfeest.
1: Een weekend zonder tentfeest.
0: Wat is nou een weekend zonder tentfeest?
1: Geen weekend.
0: Is eigenlijk geen weekend, zeg
1: ik. Nee, klopt. Nou ja, ik normaal ga ik altijd met mijn vriend, altijd naar de tent, met vrienden.
0: Ja.
1: Maar ik moet dit weekend verzorger spelen.
0: Verzorger spelen?
1: Ja, mijn vriend is woensdag van de steiger afgevallen.
0: Hoe kan je nou van de steiger afvallen?
1: Omdat hij werkt in de dakgoten, dus ja.
0: Ja.
1: En er zat een gat in de steiger en daar is hij doorheen gevallen.
0: Er zat een gat in de steiger?
1: Ja.
0: Dit is ongekend. En hoe is het met hem?
1: Nou ja, hij heeft zijn schouder heel zwaar gekneusd en zijn knie heel zwaar gekneusd. Dus die ligt voorlopig nog wel eventjes plat.
0: Ja, weet je hoe ze dat noemen?
1: Nou.
0: Voor pampus.
1: Voor pampus, ja.
0: Dan lig je voor pampus.
1: Ja, hij kan niet heel veel.
0: Nee.
1: Gelukkig is er niks gebroken, daar zijn we heel blij mee. Maar,
0: nou ja. Ja, soms is... breken is natuurlijk niet goed. Maar je hebt van kneuzen heb je soms meer last dan van breken.
1: Ja, alleen het is wel meestal met die botbreuk op die plekken dat je heel vaak ook geopereerd moet worden.
0: Ja, zeker. Dus godzijdank.
1: Dan ben je nog veel verder van huis. Dus, nou,
0: wens een beterschap.
1: Ja, dus ik zal dit weekend verzorger moeten zijn, denk ik, voor hem.
0: Ja, en waar moet je dan mee lopen, denk je? Wat... Ja, eten, drinken, verzorgen. Is er ook verzorgen?
1: Ja,
0: eten,
1: zeker,
0: drinken.
1: Dat bedoel ik. Ja, ja.
0: Waar moet je dan mee lopen, denk je? Waar houdt hij van?
1: Bier.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, bier, nou, het verdooft wel.
1: Ja, dat verdooft. Ja. Nee, ja, ik heb geen idee. Ik heb hem ook niet meer gezien sinds vorige week. Dus ik heb geen idee hoe hij eraan toe is.
0: Hoe hij ervoor ligt. Nee. Nou ja, voor pampers, dat
1: pampers,
0: sowieso.
1: Ja.
0: Nou jongens, het is wat. Straks willen we even horen wat jij gaat doen natuurlijk het komende weekend. Want we hebben straks weer de open lijn, de weekendlijn. Die gaat er straks weer open rond 7:45. Duurt nog eventjes. Nog 2 uurtjes verderop is dat. We doen eerst even een uurtje verzoekplaten. Dus laat vooral weten waar je zin in hebt. Veel buitenwerkers die lopen extra risico op huidkanker, omdat ze vaak langdurig in de zon werken. Uit onderzoek van het Nationaal Huidfonds blijkt dat 1 op de 5 buitenwerkers zich daarbij niet beschermt tegen de zon. Huidartsen die waarschuwen dat mensen die veel buiten werken 2 tot 3 keer meer kans hebben op een bepaalde vorm van huidkanker. Werkgevers zijn verplicht om hun personeel hiertegen te beschermen. Ja, ja, ik denk ook dat heel veel... ik denk het zelfs... En ik werk niet eens buiten. Wanneer was ik? Vorige week zaterdag was ik even een rondje fietsen. En toen dacht ik, ach, dat valt wel mee. Maar ik kwam thuis, ja, verbrand, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar heel veel denken, ja, valt wel een beetje mee, joh. Valt wel een beetje mee.
1: Ja, zo dacht mijn vriend eigenlijk ook.
0: Met de steiger.
1: Nee, ja, die werkt natuurlijk op het dak natuurlijk. Dus,
0: ook hetzelfde, ja.
1: Dat is ook in het bloed heet. Maar je zit ook nog eens toch nog wel even een paar meter dichter bij de zon.
0: Ja.
1: Dan een gemiddelde mens.
0: Ja.
1: En die smeerde zichzelf nooit in. En nu moet hij dat toch wel een klein beetje van mij. Want ik vind het zo gevaarlijk. Je verbrandt zo. En hij is ook altijd best wel vaak rood als hij de dag in de zon heeft gewerkt. Maar ja, het is gewoon echt... Zon is gevaarlijker dan mensen denken.
0: Ja, is het zeker. Goed dat je dat even benadrukt. Naar Renault gaan ook Kia en Hyundai elektrische auto's inzetten als thuisbatterij. In een proef met 80 auto's kunnen voertuigen straks stroom terugleveren aan het net op momenten dat daar veel vraag naar is. En daarmee hopen de bedrijven het overvolle stroomnet te helpen ontlasten. De proef moet ook uitwijzen hoe automobilisten omgaan met deze nieuwe techniek. Bijzonder iets. Het is vrijdag, het is bijna weekend. Vanochtend zon en wolken. Het wordt 28 tot 33 graden. Vanmiddag kans op stevige buien met onweer. En daarna koelt het ietsjes af. Wij gaan een verzoekplaatje draaien, Tinia. Dat gaan we doen voor Rick. Rick die wil Caroline horen met En toen een zoen.
1: Oh.
0: Ja, mooi liedje.

0: deze was voor Matthijs. Matthijs die vroeg hem aan en die zegt: goedemorgen Marcel en Tinia. Graag Justin de Wild met Cheerio. Fijn weekend en een goede uitzending. Nou, dankjewel. Heel aardig van je, Matthijs. Als wij een goede uitzending hebben, dan hebben jullie het allemaal ook, hopelijk. We gaan zo meteen een liedje draaien van of André Hazes of Armand. Die komen namelijk binnen in een verzoekje. En dat zijn deze twee. Ik ben een gokker. Zouden we eventjes kunnen draaien? Alfred Honkoop is de aanstichter van dit. Die brengt hem even binnen in een appie. En op de tandem naar Marokko.
1: Op de tandem naar Marokko.
0: Oh, wat fijn.
1: Oh, wat fijn.
0: Voor Wiljon.
1: Op de tandem naar Marokko.
0: Voor zijn Marokkaanse collega. 1 is André Hazes, 2 is Armand. En je stuurt even 1 of 2 in de app. Dan weten wij voldoende. Dan gaan we het zo meteen even bepalen. Wat knijp jij de hele tijd met je ogen?
2: Ja, ik heb zo'n last van hooikoorts deze
0: hooikoorts.
2: Dagen.
0: Ach, ik denk het wat. Zit de knipogen de hele tijd?
2: Nee, ja, dan zit ik net weer een beetje. Dan heb ik jeuk in mijn ogen. En dan zit ik te wrijven en heb ik mascara op. En dat prikt dan weer als de malle.
0: Op de god,
2: dus
0: is
2: ik moet even een paar knipperen, dan gaat het wel weer.
0: Je zal vrouw zijn.
2: Ik heb sinds deze week zo erg. Ik weet niet of daar meer mensen last van hebben die hooikoorts hebben. Maar het is sinds deze week echt bol gewoon.
0: Is
2: echt
0: bal.
2: Niet normaal.
0: Ja.
2: Ik nies me eigenlijk helemaal te pletter.
0: Nou, ik heb nog geen nies gehoord hier.
2: Ja, je zit een beetje redelijk in een bunker, dus hier valt mee. Maar buiten, dan nies ik mij helemaal gek.
0: We zijn hier pollenvrij.
2: Ja.
0: Pollenvrij zijn we.
2: Behalve dat ik nu wel een beetje jeuk aan mijn ogen heb. Dus het is nog niet helemaal eruit hier.
0: Nou, doe je best. Juri, goedemorgen.
3: Morgen, Marcel en Tinia. Weer onderweg naar Almere. Nog even 8 uurtjes vermaken. En ik hoorde van de baas van Rinaldo dat hij even wat harder door moest werken. Dus Rinaldo, tandje bij! Iedereen een fijne werkdag. De show must go on.
0: Yeah, yeah. Tandje erbij inderdaad. En vermaak je wat. Dan gaan we naar Harold. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier in de zin weer. En het is alweer mooi weer. En Marcel, dit wordt mij toch een weekend. Hetzelfde zo'n zwaar weekend voor de boeg. Maar vanavond feest, morgenmiddagfeest, morgenavondfeest, morgen zondag brunchen bij Van der Valk met familie. En dan zondagmiddag weer feest. Oh, jongen, ik weet niet hoe de maan erbij zit, maar ik weet het niet. Maar het is alleen maar leuk. Alleen, ja, elk feest moet ik ook een even lapje weer nemen. Maar goed, ik kom in de armoes terecht, maar ik wil er niks van missen. Nee, maar. Hey, maak er een mooi weekend van. Het is vrijdag, bijna weekend. En ik zeg ciao, ciao.
0: Ah, dat is wel eens succes, Harold. En heel veel plezier ook vooral, hè, want het zijn allemaal feestjes, dus allemaal leuk natuurlijk. Maar dat is misschien wel een goede vraag om eens een keer te stellen aan luisteraars. Wat doe je nou in een envelopje? Wat doe je?
2: Nou ja,
0: je
2: zou denken in tijden van inflatie dat ook dat soort bedragen omhoog gaan, maar ik ben altijd gewoon van de standaard tientje.
0: Een tientje? Daar kun je niet meer mee aankomen, toch? Een tientje, voor wie? Voor wie ga je een tientje geven dan?
2: Ja, of 15 euro, weet ik veel. Een tientje of 15 euro vind ik zat, hoor.
0: Echt waar?
2: Ja. Maar ik ben nooit van zo van het geld in het bolletje. Ik koop dan toch liever iets.
0: Oh ja, je koopt liever iets.
2: Dan koop ik liever een shampootje of een...

0: weet je wel, van de rituelen. Of,
1: oh ja, dan ben ik voor een tientje klaar, inderdaad.
0: Ja, of weet ik veel wat. Ah, of ja. een drankpakketje of een bonbondoosje bonbons, ja.
1: Oh, ja.
0: Dan ben je ook rond de 10 euro kwijt. Maar dan voelt het niet als 10 euro.
1: Ligt er ook aan naar wie je toe gaat. Maar ik, ja, ik gooi ook. Er al gauw 2 tientjes in.
0: Ja, dat doe ik echt voor de mensen die waar ik heel goed mee bevriend ben, denk ik. En misschien dan nog wel meer, maar gewoon... De kennissen.
1: De kennissen, die krijgen een tientje. Oké, ja. Dus als ik eens een keer een tientje van je krijg, dan weet ik dat dan ben ik een kennis.
0: Dan ben je een kennis,
1: ben ik een kennis. Nou, ik neem kennis van deze zaken. Dankjewel. Berry Zaad is er ook bij. Berry, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel. Ik zou graag Berko met Fiesta willen horen. Heerlijke zomerrammen, dankjewel. Fijne dag, adjo.
1: Adjo. Doe er even eentje van Rinaldo. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinja. Ben ik nu beter verstaanbaar?
1: Ja,
3: denk ik wel. Ik had gisteren mijn raam open. Waarom hoorde je me zo slecht? Nou, nog één dagje werken en dan gaan we lekker op vakantie zondag. En iedereen een fijne werkdag. Adjo.
1: Adjo. Ik zat even een beetje te peilen van wat gaat het worden. Wordt het André Hazes of wordt het Armand met op het en de naam Rocco? Ik weet niet of jij een beetje mee zit turven. 10 jaar, maar...
0: Een klein beetje.
1: Klein beetje. Nou, ik kom echt uit op nummer 2.
0: Ja, ik wilde eigenlijk nummer 1 zeggen, maar...
1: Nee, ik scroll er maar een keer doorheen. Het is echt heel veel 2.
0: Ja, je hebt gelijk,
1: Nummer 2. Oké, dankjewel voor het stemmen en doorgeven. Als je zelf nog een verzoekplaatje hebt, laat het ons weten. Stuur hem in.

0: van der Graaf en ik kom terug.
1: Vroege Vogel.
0: We gaan zometeen weer vroege vogelen. Dat houdt in dat we zometeen weer iemand even op het toneel trekken hier door middel van een belletje. En dat kan jij zijn. Misschien heb je een beetje podiumvrees. Hoeft niet hoor, we trekken je in de uitzending en we gaan geen vervelende vragen stellen. We willen gewoon even weten wat je doet vandaag. Waarom ben je zo vroeg en wat brengt je weekend? Heb je nog leuke plannen? Dat is het enige. En je mag even een liedje bedenken wat je wil horen. En je krijgt ook nog eens wat leuks opgestuurd. Dus eigenlijk een win-win situatie. Het enige wat je moet doen is even opnemen. En van tevoren natuurlijk even je voornaam sturen. Dat is nu het moment, want het loket
2: is geopend.
0: Is geopend, hoor ik hier net. Je kan dus een appie sturen met alleen, louter dan alleen, je roepnaam. Je voornaam. Mag en kan zo vaak als mogelijk als je wil. Hoe vaker, ja, des te grotere kans misschien.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Wil niet zeggen dat je één keer stuurt dat je er niet uitkomt? Nee, zeker niet.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Je hebt een kwartier de tijd om je op te geven.

0: mag het hopen. Ik had al even een buitje onderweg. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen clubje. Vanochtend is de zon er al goed bij. Maar er trekt ook nog een lijn met buien over het noorden. En daar kan onweer in voorkomen. De wind is matig, komt uit het oosten. Later in de middag in het oosten en zuidoosten. Zware buien met onweer. En daar kunnen ook windstoten in voorkomen. Temperatuur 24 tot 33 graden. En het weekend... Eerst nog warm en droog, later 20 tot 23 graden. Ja. En volgende week, helaas, het wordt wat wisselvalliger. En hier onze spreuk, in de zomer oostenwind
0: ja.
1: En avondrood leggen meestal de warmte bloot.
0: Zo Jan. Een luxe spreukje vandaag. We gaan naar het nieuws van net na 6:30.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen.
0: Dankjewel Christian. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen. De A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de Duitse grenzen 7 à 40 minuten. Wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is dicht. Je wordt daar omgeleid. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit Maren en Den Dolder. Een kwartiertje door de ongeluk. Er zijn 2 rijstroken gesloten. Zometeen doen we dus vroege vogelen. Je mag je aanmelden even voor de vroege vogel met je voornaam bij het loket. Tieners, die zit voor je klaar.
3: Ja.
0: En ik pak willekeurig random, zeg maar.
3: Random
0: een naam uit de bak straks. Dus dat ligt niet aan of je nou een vrouw of een man bent, of je naam met een M of een Z begint. Dat maakt allemaal... Nee. Random gewoon.
3: Random.
0: En zometeen doen we nog een truckerstrackie. Dat zit er ook aan te komen. Maar eerst een verzoekplaatje voor Jaron.
4: NPO Sterren NL.

0: deze was voor Sjoerd. Sjoerd wilde heel graag de tapster.
1: Vroege Vogel.
0: Uit Tijuana. Lekker hitje nog steeds. Bijna kwart voor zeven is het. Goedemorgen. Zometeen doen we de Vroege Vogel. Er wordt al lekker veel geappt, zie ik. Veel voornamen zie ik binnenkomen. Maar nou, het kan nooit. Het is nooit genoeg.
2: Het is bij mij nooit genoeg.
0: Het is nooit genoeg.
2: Nee.
0: Ben je wel eens tevreden uiteindelijk?
2: Weinig.
0: Weinig.
2: Ja. Ja.
0: Oké, nou, je kan even een appje sturen met je voornaam. Dus dan kun je er even meedoen. Ja, wie weet kom je er zo meteen uit. Wie weet zit je hier zo meteen in de uitzending. Je voornaam stuur je in de NPO-luister-app. Even wat appies tussendoor nog even kijken. Goedemorgen Marcel en Tinia. Draai even Harry de Harige Aap van een cocktailtrio. Groetjes van Alex. Dan zou ik even moeten zoeken. Dat is een oude meuk. Kan natuurlijk.
2: Harry de Harige Aap.
0: Harry de Harige Aap.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat is wat anders dan Jaap Aap van André van Duin. Ja. Die had je ook nog in de 90's. Want dat was ook een fenomeen hoor. Jaap Aap Show. Fantastisch. Tuut, de groetjes van Ruud. Het is dat jij te laat bent geboren, wat dat betreft.
2: Op sommige dingen wel, maar ik heb hier wel eens wat filmpjes van gezien.
0: Schatkamer.nl, hè?
2: Schatkamer, daar kun je het sowieso checken,
0: Zou die erop staan, overigens, de Jaap Aap Show? Dat zou leuk zijn. Dat heet volgens mij gewoon Animal Crackers.
2: Schatkamer.
0: Dacht ik.
2: Ja, ik denk het wel. Maar waar ik van de week ook achter kwam, en dat is natuurlijk wel van mijn tijd, dat kwam ik op TikTok tegen. Je kunt ook Zaai terugkijken.
0: Och, Zaai met Postbode Siemen.
2: Postbode Siemen, ja. Ja, dat vind ik toch wel, dat vind ik toch wel legendarisch.
0: Ja, vind je Postbode Siemen?
2: Ja, dat is toch wel een klein beetje nog mijn tijd. Ja, dat werd ook nog uitgezonden toen ik nog vroeger televisie keek. Dus ja. Vind ik toch wel. Ik ga dat toch binnenkort toch wel eens een keer terugkijken. Ik vind het toch wel leuk. Ja.
3: Hoi, Postbode Siemen hier. Oh, ik had nog een vraag. Is er misschien nog een mooie polka op de radio? Want Postbode Siemen die houdt van een dikke, vette polka. Hoi.
0: Kijk, is het nu nog steeds je vriend of niet?
2: Nou, nu iets minder.
0: Postbode Siemen houdt van een goede polka. Nou, het is mijn legend. Zeker zijn waarde gestegen door dit bericht. We gaan even een truckerstrek doen. En ik ga een beetje out of the box voor de truckerstrek vandaag.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik ga behoorlijk out of the box voor de truckerstrek. Maar ik weet dat heel veel truckers, die houden hier ook van. En niet alleen de truckers, heel veel luisteraars houden hiervan.
2: Het is niet weer Huub Hangop, toch?
0: Nee,
2: dat Huub vond ik echt vreselijk van de week.
0: Nou, Huub Hangop hebben we veel goede reacties op gehad.
2: Ja, klopt. Maar ja, ik vind iedere... tot nu toe hebben we altijd een leuke truckerstrek gedaan, maar die vond ik iets minder.
0: Nou ja, dat kan smaken verschillen.
2: Ja,
0: en dat moet ook
2: zeker
0: blijven, gelukkig. Maar Dave komt met een verzoekplaat en die zegt een hele goede... goedemorgen, bijna weekend, happy Friday. Om de dag goed mee te beginnen, de hakkenmix.
2: Ja.
0: Ja. Of anders gek doen, iets met Kinderen voor Kinderen. Werk ze een goed weekend, zegt Dave. En toen dacht ik, ja, ik heb hem sindsdien niet meer gedraaid. Maar de 1 april grap heb ik sinds 1 april ook niet meer gedraaid.
2: Nee.
0: Zal ik die 1 april mix, want die is van Paul Rabbering, featuring me, Michelle van Haaien, want ik heb er een paar ingrediëntjes aan toegevoegd. Zal ik die gewoon even draaien?
2: Nou ja. Waarom niet?
0: Zou die nu hartstikke leuk zijn als truckerstrek? Proberen?
2: Ja.
0: Oké. Reacties zijn welkom. U mag ze insturen naar aanleiding van deze uitzending in onze NPO Luister.

0: Denk jij dat die mix in de smaak viel bij luisteraars? Wat denk je?
1: Denk het ook.
0: Ja, denk ik ook. We hebben een inbox vol berichten gekregen. Normaal gesproken dan reageren luisteraars wel eens op een liedje. Maar zoveel reacties op deze mix, dat is echt ongekend. Het was op 1 april was dat ook al. Er zat alleen één iemand tussen, was Jorina. Ja, Jorina, jij bent de enige die zei, wat kunnen 5 minuten lang duren? Maar
1: you hate it or you love it, deze muziek, hè?
0: You hate it or you love it, inderdaad. Ja. Steven zegt, dat was weer geweldig. Heerlijk, deze mix, zegt Martin. Heel veel mensen die vragen zich af, komt dit ook op Spotify? Nee, dat komt het niet. Helaas, dat mag niet zomaar. Geweldige mix, helemaal wakker en vol energie enzovoort. Zit er heel veel in. Dank jullie wel voor de leuke reacties weer.

0: De telefoon, wie of wie hebben wij hangen aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn hangen Mart uit Groesbeek en Mart is hovenier.
0: Hey Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Groesbeek, dorp vol muziek.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, daar is ooit een mooi cd van gemaakt. Groesbeek, dorp vol muziek. Prachtige, prachtige bands, klopt. Goede liedjes zijn er gemaakt, Mart.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, ja. Ben je zelf ook muzikaal of niet?
2: Nee, absoluut niet. Ik vind het leuk om naar te luisteren, maar...
0: Ook niet in de karaokebar?
2: Ja, dan na een paar biertjes, dan gaat dat wel, ja.
0: Ja? Oh, ik ben niet eens met een bakje op, hoor. Nee,
2: dat lukt mij niet,
0: Nee, hè? Nee, dan blijven er geen glazen over in de kroeg.
2: Dat denk ik ook niet.
0: Hé, je bent kunstgras aan het liggen.
2: Ja.
0: Dat leg je natuurlijk horizontaal, dat snap ik wel. Maar leg je dat vast op een of andere manier? Plak je dat vast ergens aan vast? Of,
2: Nou, we zijn nu in een kinderdagverblijf. We moeten het zelfs op een bult leggen.
0: Op een bult? Ach, dat gaat omhoog. Ja. Maar gaat het dan vast ergens aan de onderkant, zeg maar?
2: Ja, je slaat eigenlijk met een soort pinnen in de grond.
0: Pinnen.
2: En dan, Ja.
0: Het is een beetje alsof je een tent opslaat, zeg maar, met de haring in de grond in.
2: Ja, vergelijkbaar, ja.
0: Nou, leuk, Mart. Hey, en een beetje klaar voor het weekend?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat gaat er gebeuren?
2: Zaterdagmiddag een barbecueetje. Vanavond misschien al een klein biertje doen. En voor de rest zien we het wel.
0: Ik zeg, niks meer aan doen. Strik je erom.
2: Zeker weten.
0: Goede plannen. We gaan jou uitroepen tot... Vroege Vogel, want beste Mart, jij bent het. Hoe vroeg was je vanochtend?
2: Waarom 6 uur begonnen, vanwege de hitte.
0: Oh, vanwege de hitte. Ja, het wordt warm inderdaad. Bij deze gefeliciteerd. Jij bent een Vroege Vogel. We gaan even wat leuks opsturen en wij gaan draaien voor jou.
2: Dirk Mildijk met 4 zomers lang.
0: Prachtig, mooi weekend.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 file, de A18, Varsseveld, Zevenaar. Tussen Wil en Knooppunt Oudijk. Daar heb je een minuutje of 19.
0: Marcel de Vries.
4: Dat valt mee. Er zijn ergere dingen. Ja, je zal een raket de ruimte insturen en die ontploft. Ja, dag gaat je vermogen.

0: Zon maar schijnen. Ja, nou, ik zei het al, ik had vanochtend een beetje regen. Had jij ook regen of niet?
1: Ja, ik had ook een klein beetje regen.
0: Buitje.
1: Het was vieze regen.
0: Vieze regen?
1: Ja, een beetje, leek wel een beetje zware zand is dat.
0: Oh, zo.
1: Mijn huid was vies namelijk ervan.
0: Oh, oké. Okay. Oh, ja, dat had ik ook. Ja, maar dat kan, ook omdat je vliegen en mugjes op je raam hebt.
1: Nee, ja, dat zat er al op. Maar dat kwam er extra bij. Dat viel mij op. Dus dan dacht ik, verdorie, ik heb net mijn auto gewassen.
0: Potverdorie. Ah. Nou, dat heb je dan maar weer, hè. Het is niet anders. Nou, ik vind regen sowieso altijd vies. Is er niks aan. Bleh.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ik krijg vandaag, als het goed is, mijn auto schoonmaakspullen. Ik heb een heel pakket met autoschoonmaakspullen gekocht. Heb ik nog nooit gedaan in mijn hele mensenleven niet.
1: Ik ben wel benieuwd hoe lang jij dit gaat volhouden. Want inmiddels ken ik jou wat langer dan vandaag.
0: Ja.
1: Ik weet dat jij nu dadelijk om de dag je auto gaat poetsen.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: En dan op een gegeven moment gaat dat steeds verder. Ja. Wordt dat minder na 2 keer in de week. En dan 1 keer in de week. En dan 1 keer in de 2 weken. En dan daarna nooit meer.
0: Ik wil het proberen om het wekelijks te doen. Ik wil het niet dagelijks. Ik ken ook iemand hier, Perry. Perry, die was ook altijd van het autopoetsen. Ik weet niet of hij het nog heeft. Maar die was echt heel erg van het poetsen. Bijna bezeten, zeg maar. Maar in de positieve zin overigens, hoor. Maar ik heb nu voor het eerst autopoetspullen gekocht.
1: Nee, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ook vooral naar het resultaat.
1: Ja, laat het even weten.
0: Want er zit zo'n doek bij. Ik weet niet of mensen dit kennen, maar dat schijnt te werken. Ik heb het ook maar van de Philips. Een droogdoek.
1: Ja, dat heb ik sinds kort ook.
0: Maar werkt het?
1: Dat werkt oprecht.
0: Maar dan krijg ik geen strepen en zo.
1: Nee, echt niet.
0: Bizar, hè? Bizar.
1: Nou, ik vind ook dat je auto gewoon schoner oogt als je het droog maakt. Want water droogt over het algemeen altijd wel op.
0: En dan krijg je toch altijd vlekjes van.
1: Krijg je vlekjes van. En als je het droog maakt. En dat droogmaken, dat heb je echt zo gedaan.
0: Ja, hè?
1: Dat is letterlijk 1 minuut werk.
0: 1 minuut en dan met doekje er even een paar keer heen en weer slingeren.
1: En ik heb echt dat die daar echt schoner van wordt. Dus ik heb dat, Nou, ik vind het top. Ik heb wel vrachtwagen droogdoeken in de zin van, dat is voor vrachtwagens gemaakt.
0: Oh, dat is ook
1: maar
0: lak.
1: Het is hetzelfde.
0: Lak is lak.
1: Ja, maar ik vind het super, ik ben heel blij mee.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Ik denk dat het voor jou ook wel helpt. Dus,
0: ja.
1: Maar heb je nou ook je auto hier aan de lader staan weer?
0: Ja, hij staat te laden. Ja. Ik laad als een malle. Ja, hoor.
1: Hoe bevalt het nu? Want je hebt nu dadelijk 1,5-2 weken je auto.
0: Ja, waanzinnig.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat deels elektrisch rijden vind ik wel prachtig. En sowieso omdat het automatisch. En ik moet zeggen, hij is ook benzine. En toen dacht ik in eerste instantie, ga je dat doen? Want ja, diesel is nog altijd goedkoper. Maar hij is heel zuinig. En ik snapte dat ook niet helemaal gisteren. Ik stuurde het nog naar mijn vader, die heeft niet eens gereageerd. Potverdorie. Want die vindt dat ook altijd interessant. Oh, hij heeft het wel gelezen, zie ik. Nou ja. En toen stond er 3,2 liter op 100 kilometer. Nou, dat is heel zuinig.
1: Ja.
0: Dat is over de 1 op 30. Ja. Maar dat kan toch niet waar zijn?
1: Maar dan, dat is wel heel zuinig. Dan heb je ook keurig gereden.
0: Ja, dat is wel. Ik rijd echt als een mietje naar huis.
1: Ja, dat moet ook, ja.
0: Ja, 100.
1: Ik had dat gisteren ook. Dat had ik ook niet zoveel. Ik was vergeten mijn auto te laden. Dus ik had niet heel veel stroom in mijn auto zitten. Maar ik heb het toch gered met keurig netjes 100 rijden.
0: Maar kun jij, ik kan dat volgens mij niet met mijn auto. Maar kan jij straks dan stroom weer teruggeven aan het net, dat je er ook geld aan verdient?
1: Weet ik niet. Ik heb nu wel dat ik gecertificeerd aan het laden ben. En dat is nieuw. Sinds januari is dat dit jaar. Dat je dan gecertificeerd moet laden. En dan krijg je ook weer per kilowatt krijg je zoveel cent terug.
0: Oh. Gecertificeerd laden en dan krijg je iets terug.
1: Ja, dan moet je wel weer een aparte thuislader voor aanschaffen. Oh. Maar dat heb je op zich zo weer terugverdiend.
0: Oh.
1: Maar voor Tesla's heb ik dat nog niet. Vanochtend was inderdaad het nieuws dat Kia en Hyundai erbij gaan doen.
0: Ja.
1: Maar Tesla heeft dat nog niet.
0: Nou, het zal wel komen nog allemaal. Hè? Wat een techniek allemaal. Verkeersboetes, laten we het daar eens even over hebben. We blijven dicht bij de auto. Verkeersboetes die worden volgend jaar waarschijnlijk opnieuw duurder. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Volgens ingewijden stijgen de boetes met ongeveer 2,7% door de inflatie. Daardoor gaan overtredingen zoals door rood rijden of geen voorrang verlenen nog meer kosten. Maar ook natuurlijk app achter het sturen. Meer dan €450 hebben ze het over. Ja, doe
1: daar
0: het
1: weet
0: niet.
1: Jij alles van.
0: Ja, maar ik heb er eentje teruggekregen.
1: Ik las trouwens gisteren in het nieuws. Ik weet niet of meer mensen dat voorbij hebben zien komen. Er was een vrouw, die was aan het autorijden. En die had een speciale auto, een beetje gehandicapte auto. Want die had geen hand.
0: Ja.
1: En politie dacht dat zij aan het appen was tijdens het rijden.
0: Och.
1: Maar ja, zij steekt ook zo, hij houdt haar aan. En zij steekt zo de hand omhoog. En ze laat, of de arm. En ze hand, dat is ook
0: ja. Nee,
1: ze steekt
0: arm,
1: de arm omhoog. En ja, ze heeft geen hand. En ze kan dan blijkbaar met de voeten, dat is zo'n speciale auto. En die agent die hield gewoon vol, die heeft haar gewoon een boete gegeven. En uiteindelijk heeft ze het dan wel weer teruggekregen.
0: Ja.
1: Maar dat is ook erg.
0: Mm,
1: want ze zat helemaal niet te appen, dat kan niet eens.
0: Het is ook als je die focusflitsers hebt en je hebt bijvoorbeeld je koffiemok heb je vast. Dan registreert hij dat
1: ook. Weet jij ook alles van.
0: Nee, maar dat is echt zo, dan registreert hij dat.
1: Ja.
0: Je kan die dingen echt, want er is dus een ambtenaar die checkt al die foto's van die focusflitser. Dat zijn ze verplicht. Dus, en die moet dan constateren, oh ja, ik zie inderdaad dat het een telefoon is. Of dat het een mok is. Dus als je denkt van, nou, ik ben die focusflitser beu, even een klein tipje mijnerzijds, pak iets uit je auto, wat niet heel groot is, en hou dat vast als je langs die focusflitser rijdt, want dan registreert hij jou, en die ambtenaar denkt, shit, daar heb je er weer eentje. Dus dan krijg je geen boete voor. Dus een mok mag je wel vasthouden.
1: Ja.
0: Rico Verhoeven die wil excuses van de officials na de omstreden stopzetting van zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk. Volgens Verhoeven had de wedstrijd anders kunnen aflopen en daarom hoopt hij op een revanche. De Nederlander zegt dat hij de wereld heeft verrast met zijn optreden tegen de ongeslagen wereldkampioen. En na één slechte nacht slaap is je lichaam niet helemaal meteen hersteld. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je brein gemiddeld 3 goede nachten nodig heeft om dat in te halen. Daarbij slaap je niet langer, maar juist dieper. Onderzoekers die zeggen dat dit laat zien hoe belangrijk goede slaap is voor je gezondheid en je mentale welzijn. Ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Dat is een hele belangrijke. Slaap is het beste remedie tegen alles. Vanochtend zon en wolken. Het wordt 28 tot 33 graden. Vanmiddag dan is er kans op een stevige bui, ook met onweer. En daarna koelt het af.
2: Daar heb je Tinus en Marcel. Ze zijn alweer in taal.
0: Ja hoor, daar zitten we weer.
2: Niet voor onszelf, maar speciaal voor jou.
0: Ja, we zitten hier niet voor onszelf.
3: Nee.
0: Voor de luisteraar natuurlijk.

0: Lil Kleine Samuel Welten.
1: Team Tinia tegen Team Marcel.
2: Yes.
1: Marcel in de morgen.
0: De laatste battle van deze week. Deze wat gekke week. Want we zijn natuurlijk maandag hadden we Pinkse maandag. Dus hadden we geen uitzending. En dus staat de stand van zaken nu 1-2. In het voordeel van Team Marcelo. Dus het kan alleen maar of gelijk lopen of, ja, of een winst.
3: Ja.
0: Ja, weekwinst zit er niet meer in voor jou. Misschien voor mij ook wel niet. Misschien hebben we wel de gedeelde weekwinst. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dan hebben we wel gedeelde weekwinst.
3: Gedeelde weekwinst.
0: Ja, dan zit dat er wel in voor je.
3: Nou ja, ik ga in ieder geval voor die gedeelde weekwinst. Oh, en dat ga ik doen echt met een klapper van Corrie Konings. En ja, ik blijf het gewoon een legendarisch nummer vinden. Ja, en
0: dan
3: vooral
0: Corrie, laat ik zo zeggen. Corrie vind ik echt, die zet ik op een voetstuk. Die vind ik fantastisch. Maar ik vind dit, ik zeg het maar zo gewoon plat.
3: Ik weet
0: kindertjes,
3: het.
0: Doe maar even de handen op de oren. Want de DJ gaat nu iets zeggen wat hij niet hoort te zeggen op de radio. Maar ik ga het gewoon zeggen. Ik vind het een kutplaat.
3: Ik vind het echt. Ja, ik het dus niet. Ja, ik wil eigenlijk gewoon even dat begin laten. Want dat is gewoon, vind ik, al het meest legendarisch.
0: Ja, maar dat is dus geen panfluit. Het is dus een keyboard die
3: dat
0: doet.
3: Maakt me
0: een
3: niet
0: jaren
3: uit.
0: 90 keyboard. Nou, daar komt ie. Knulliger kan het niet. En dan komt dit. Knopje indrukken.
3: Ja,
0: en dan gaat dat keyboardje gaat een loopje instarten. En dan wordt er gezongen.
3: Dit is toch top?
0: Nou, niet eens. En nogmaals, Corrie is een heldin. Ik vind Corrie fantastisch. Maar dit is echt alleen de tuut, tuut, tuut, tuut.
3: Ja, dit vind ik het meest fantastisch aan heel dit nummer.
0: Een gebrek aan inspiratie was dit. Nou, nee. Dat terzijde. Laat ik het zo zeggen. Ik kom in een beuker, een jetser. Nee, ik kom gewoon met een liedje die ook knullig is. Maar het is een knullig liedje die ik een warm hart draag. Ik vind het mooi, omdat het namelijk, het is geen fictie. Het is een waar gebeurd verhaal. En dit is dus op het stort in Drenthe ergens gebeurd. Daar werkten Eld en Rixie.
4: Eld en Rixie, Eld en Rixie.
0: Wat origineel is al zo
4: leuk. Ze zijn

0: Kleine Sonja.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Het was alweer te lang geleden dat ik deze had gehoord, dus ik denk, gooi hem maar in. Maar toen hoorde ik ineens... Nou, laat maar weten.
2: Ja, dus ik vind het fantastisch.
0: En Marco zegt ook, Marcel niet zeuren. Ik zeur hem niet, maar ik geef gewoon een eerlijke mening.
2: Ik doe het ook wel een beetje expres, omdat jij gewoon eigenlijk wel een beetje...
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Kijk, er zijn ook genoeg luisteraars die vinden niks aan mij. Dus dat kan ook. Dat mag ook, weet je. Dat vind ik ook allemaal goed. In dat land leven wij met meningsvrijheid.
2: Anders zou het ook al heel saai zijn.
0: Nou, waarom? Daarom dus. Nou, stemmen maar. Dat doe je het komende half uur in de NPO Luister-app.

0: Dit was Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Zo heet het liedje, hè? Niet dat, dat je denkt dat wij hier aan de rosé zijn. We zitten gewoon aan de appelsap zitten we.
1: Lekker appelsapje,
0: appelsapje. Vanochtend zijn er na zonnige perioden ook velden hoge en middelbare bewolking. Nog nooit gehoord, middelbare bewolking. Zegt het weerbericht. Wat is nou middelbare bewolking? Ach, nou, kijk eens even, dat is mooie middelbare bewolking. Dat hoor je nooit iemand zeggen.
1: Pas was er ook weer zoiets in het weer. Wat was dat ook alweer?
0: Geen idee. Weet ik niet meer. Nee, het ligt op mijn puntje van de tong.
1: Ja, daar kwam jij pas mee, maar...
0: Weet Jan de Weerman dit? Middelbare bewolking. Verder is er vooral in de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui, een onweersbui. En loopt de temperatuur snel op. Het wordt namelijk een graadje of 28 vanmiddag tot lokaal 33 tropisch warm. In de loop van de middag dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. In het binnenland lokaal mogelijk met zware windstoten, hagel en ook veel regen in korte tijd. Na de buien draait de wind naar het westen en koelt het af. Morgen veel zon, maar in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Tijd voor het nieuws, 19:30 geweest.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord.
0: Dankjewel, Katrien. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A12, Duitse grens Arnhem, tussen Oud-Dijk en Velperbroek. Heb je een uurtje extra rijden, wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar over de af- en toerit geleid. Dat duurt tot ongeveer 10:00 vanochtend. De N62, Belgische grens Borselen, tussen Hoek en het Tolplein van de Westerschelde-tunnel. Een minuutje of 5 door een kapotte auto. Er is maar 1 rijstrook open.
4: NPO Sterren en L.
5: De nummer 1
4: in Nederlandstalige muziek.
0: Met Koos Albers en Hoe zit het met jou?

0: en diamanten ringen. Daarvoor hadden we Koos Albers. En hoe zit het met jou? Waar ben je gebleven? We gaan even snel, als we nog even een blik werpen op de battle. Want we hebben echt een mooi battletje vandaag.
1: We hebben een prachtig battletje.
0: Prachtig
1: vandaag.
0: Battletje, prachtig.
2: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Twee liedjes, dat weet je natuurlijk. Eentje van tieners en eentje van mij. Die dragen we aan en dan mag je stemmen op het liedje of op team naar keuze, wat je wil. We hebben voor team 10, ja?
1: Ja, ik ga vandaag voor de legendarische plaat Mooi was die tijd van Corrie Konings.
0: Oké. Mooi was die tijd. Wat jij wil.
3: Toen wij verliefden samen waren.
0: Ja, ik heb mijn mening, die steek ik niet onder stoel of banken. Corrie vind ik echt een queen. Ik vind Corrie een legend. Tot en met. Echt. Maar deze plaat, alleen het intro al, dat tuut.
1: Ja, laat nog even één keer het introotje horen.
0: Hoor dit. Dit gaat 4 minuten lang door. Het kabbelt maar door.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, jij vindt die panfluit, maar dat is het enige leuke.
1: Ja, dit is geweldig.
0: Maar dat is maar een paar seconden. En dan 4 minuten, dan kabbelt het door.
1: Heerlijk.
0: Goed. We kunnen ook even luisteren naar het verhaal van Elterix hier, want dat is het liedje wat we hebben voor Team Marcel.

0: uit Drenthe op de Velstort. Prachtig verhaal. Laat het weten, ga je voor team Tinia, Corrie Konings... of ga je voor team Marcel met de kleine Sonja en Elt en Rixie?
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
2: How about a magic trick?
1: I'll be back.
3: Good morning, Vietnam!
4: Films en series met Joeri den Dekker.
0: Yes, Joeri, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. We beginnen met de film Ladies First op Netflix. Een luchtige film waarin vriendschap, zelfvertrouwen en een beetje chaos centraal staan. De hoofdpersonen proberen ieder op hun eigen manier hun plek te vinden, maar dat gaat niet natuurlijk zonder verrassingen. Fijn om te kijken als je zin hebt in iets luchtigs met een goede vibe. Dan de serie A Good Girl's Guide to Murder. Een spannende serie waarin een meisje besluit een oude moordzaak opnieuw te onderzoeken. Wat begint als een schoolproject, groeit uit tot iets veel groters. Geheimen komen naar boven en je merkt al snel dat niet iedereen de waarheid vertelt. Echt zo'n serie waarbij je aflevering na aflevering wilt blijven kijken. En in de bioscoop draait Backrooms. Een film gebaseerd op het bekende internetverhaal over eindeloze, lege ruimtes waar je niet uit lijkt te komen. Het voelt vreemd, ongemakkelijk en soms zelfs een beetje eng zonder dat je precies kunt uitleggen waarom. Juist dat maakt deze film zo bijzonder en perfect om in één donkere bioscoop te beleven. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Ja, ik zat er toevallig over na te denken. Misschien dit weekend even met mijn zoon naar de bioscoop. Zoals weer lang geleden. Want dat vind ik altijd zo leuk. Want het is een feestje. Hè? Je gaat van tevoren loop je natuurlijk langs al dat eten en drinken. Ja. Dan ga je wat uitkiezen. Ja. Want ja, dat doe je wel. Je neemt wel even wat mee naar binnen.
6: Wat kies jij dan altijd?
0: Wat kies je dan inderdaad? Ja, ik vind alles lekker.
6: Ja, ik pak altijd standaard de zouten popcorn.
0: Zouten popcorn? Oh ja, ja, zouten popcorn is. En dat is het meest gezonde ook, hè?
6: Ja, dat klopt. Popcorn, ja, popcorn vind ik echt ranzig.
0: Oh nee, verschrikkelijk is dat. Nou ja, ik doe me toch meestal een chippy en wat drinken. Ja.
6: En die nachos zijn soms ook wel eens lekker. Maar dan toch vind lekker. Ik dan toch bij een bioscoop er echt wel popcorn passen.
0: Popcornje, ja, heb je gelijk in hoor. Alright, we gaan even een liedje draaien. Een liedje op verzoek. Martin B. Klinkt een beetje als crimineel, Martin. Maar dat zal wel meevallen. Martin B. Goedemorgen Marcel en Tinia. Zou je voor mijn collega hier op het werk Floyd, Jeffrey, Toon, Robin en Wessel een lekkere feestklapper willen draaien? Omdat we zo lekker samen werken hier in Leiden.

0: Dino Martin en Jong en Dom.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Ik gooi er nog even één keer in, Tinia, want dat is nog precies 5 minuten. Ik denk misschien nog een hele haal te doen in die 5 minuten. Het zit namelijk, dicht bij elkaar. Ja. Je krijgt wat sympathiestemmen, dat is het. Omdat ik zo duidelijk ben geweest over het liedje van...
2: Fantastisch. Ja, ik denk niet dat dit sympathiestemmen zijn. Ik denk dat heel veel mensen het hier met mij mee eens zijn. Legendarisch is.
0: Niet waar, want ik las net... even kijken hier, Bossy zegt... Qua liedjes maakt het me niet uit wie van de twee wint. Maar go Tinus, even Marcel plagen. Ja, zie je wel. Dus dan krijg je sympathiestem, krijg je dan.
2: Nee,
0: dan
2: helemaal
0: maar,
2: niet.
0: Ja, wel, maar dat maakt niet uit. Ik kan het hebben. Ik heb hele brede schouders.
2: Dit is toch gewoon legendarisch?
0: Ja. De eerdere liedjes vond ik mooier, met de regels en zo.
2: Het is gewoon een beetje mijn guilty pleasure, dit nummer.
0: Nee, oké. Corrie Konings, mooi was die tijd. Voor Team Tinia, als je wilt dat deze gaat winnen... dan kun je stemmen in de NPO Luisterapp. Maar je kan ook kiezen voor deze, want die is ook alweer lang niet gedraaid.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Donnie Vroger en Bon gepakte daarvoor. Hazy, Brazy, Afro Bros en Billy Dans. En
2: meisje, zo lelijk.
1: Oh nee, sorry, je bent... Hey. Nee, dit is zo lelijk als de nacht. Dat was van DJ Madman. Dat was het origineel natuurlijk. Dat was de 90s. We gaan het laatste liedje van dit uur draaien. En dan is het nog niet gebeurd hoor. We zitten nog maar halverwege het programma. Straks gaan we nog even de lijnen opengooien. Dat is mijn favoriete moment van de hele week. Ja, piratenuurtje na misschien. Maar straks gaat de lijn even open voor de weekendplannen. We willen heel graag weten wat je gaat doen. Straks meld ik even het nummer. Dan, wat is het geworden?
3: Ja, met 59% van de stem heeft gewonnen. Corrie Konings met Mooi was die tijd.
1: Het is niet een hele dikke winst, is het?
3: Vind ik wel.
1: Zoveel stemmen, Tinia. Kom op, zeg. Maar goed, 59%. Dus we krijgen de panfluit.
3: Heerlijk. Genieten.
1: I rest my case.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Thank you. Verkeersinformatie van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van een spits geen sprake. Wel een paar bijzonderheden. Onder andere de A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. Een uur extra rijden. Nou, dat is ook de enige grote jongen die er staat. 11 kilometer. Wegwerkzaamheden zijn de oorzaak. De weg is dicht. Je wordt daar omgeleid. Duurt het ongeveer 10 uur vanochtend. Dan de N62 van de Belgische grens naar Borselen. Voor de Westerschelde-tunnel. Daar heb je een minuutje of 5.
0: Marcel de Vries.
4: Dat zijn ze. Succes onderweg. Het is de ochtendshow voor deze laatste van de week. 29 mei. We hebben zometeen Django Waagder richting het weekend. En John Westen Lange Frans. Alles wat ik zoek.

0: Nou, zo'n beetje, ja.
1: Laatste loodjes. Laatste uurtjes.
0: Ja.
1: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
0: Ja, zo is dat. Lekker zin in. Even weekend vieren inderdaad. Ik had eerst gepland om samen met zoon Lief vanavond even te barbecuen.
2: Oh.
0: Ik heb de barbecue nog niet aangehad dit seizoen. Dit jaar nog niet. Nee, die staat nog buiten en dat ding moet nog even schoon. En weet je, kijk ik dan tegenop en denk ik, ach, bak zelf eerst wel wat in de keuken. Maar het wordt wel leuk weer volgens mij, dacht ik aan het begin van de week deze vrijdag. Maar we krijgen vandaag ook dikke buien.
2: We krijgen hele dikke buien, dus ik zou wel even kijken wanneer het buitje valt.
0: Nou, precies, dat je zal net zien.
2: De barbecue zo...
0: Dan staat deze jongen met de barbecue in volle naad, zeg maar. Dan liggen de hamburgers op en dan komen we bakken ter hemel. Dat zou net bij mij passen, zeg maar. Nou ja, we zullen zien. Bookmakers die zien Spanje en Frankrijk als de grootste kanshebbers voor de wereldtitel dit jaar. Maar een duidelijke topfavoriet is er nog niet. De verschillen tussen de favorieten zijn namelijk erg klein. Nederland staat op de 7e plek van de lijst en volgt vlak achter Duitsland. Toch zorgen WK's vaak voor verrassingen en vallen grote landen regelmatig vroeg uit. Dat is wel waar, ja. Ja, zeker waar. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat doen. En bij ons, wij zijn natuurlijk zeer oranje gezind met z'n allen. Als het 1 keer begint, dan gaan we met z'n allen voor 1. En dat is altijd een lekker gevoel. Maar ja, en ik zag van de week ook weer een filmpje van iemand die zei van ja, je moet wel eventjes met beide benen op de vloer. We hebben niet heel veel grote jongens die... Ja, er spelen wel een aantal lekker in het buitenland, maar niet...
2: Nee, de grote namen die missen een beetje. En er zijn heel veel geblesseerd volgens mij ook.
0: Nou, ook, ja.
2: Dus dat schiet allemaal niet echt op volgens mij. Maar,
0: we hebben wel een leuk team hoor. We staan er keurig voor. Als een 7e op de lijst van al die landen. Want dat is een groot toernooi.
2: Ja,
0: als dat zo
2: klopt.
0: Uitkomt.
2: Dat klopt. Maar hoe is het eigenlijk met de status van jouw WK-lied?
0: WK-lied? Ik heb...
2: Heb je al iets geborreld in je hoofd?
0: Ja, er borrelt iets in mijn hoofd. En dat is allemaal last minute. As usual in my life.
2: Ik wou net zeggen.
0: As usual. Dus of dit allemaal gaat slagen, dat... geef me dit weekend even, dan kom ik volgende week op terug.
2: Oké, nou, ik ben benieuwd.
0: WK-liedje. We hebben toen natuurlijk EK-liedje gemaakt met Koeman. Die kon ik niet meer horen daarna. Wat een scheidnummer is dat geworden. Nee, maar ja, het is toch wel misschien wel leuk om even te doen. Maar ik had inderdaad de oranje koorts begint ook... Nou, het is nog geen koorts. Maar het begint een beetje te komen, te borrelen.
2: Ja, je bent er alleen wel een beetje te laat mee gekomen, denk ik. Maar...
0: Zo.
2: Nou ja, het begint volgende week al.
0: Ja, dat begint volgende week nog niet.
2: Over 2 weken.
0: 2 weken, het is 1,5 week nog.
2: Ja, nou, om dan nog een liedje even in elkaar te jassen.
0: Geef me even. Het kan snel gaan soms.
2: Oké, ik wens je veel succes.
0: Ja, dankjewel. Het wordt vandaag tropisch warm met temperaturen tot 33 graden in het zuidoosten van het land. Maar later slaat het weer om. Vanmiddag en vanavond dan kunnen stevige onweersbuien ontstaan met hagel, veel regen en windstoten tot 75 km/u. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor meerdere provincies. Wees gewaarschuwd. We gaan even een spelletje spelen voor wat leuke prijzen.

0: Dit is 06 Roulette. Dat zal. 06 Roulette.
1: Tieners, take it away.
2: De jackpot van vandaag is gevallen op maar liefst 2 cijfers. Maar het zijn 2 dezelfde cijfers, want hij is gevallen op...
1: Dubbele.
2: 11.
1: Oh, 2 keer een 1.
2: Dus je moet 2 keer een 1 hebben naar je 06-nummer. Dus ja, heb je dat, dan maak je kans op onder andere de mooie...
1: Sterren NL Big Shopper.
2: En nog vele andere prijzen. Dus heb jij de dubbel 1 na je 06, dan mag je nu Jackpot app en NPO Luister app. En dan maak je dus kans.
1: Ja, dus ergens in je telefoonnummer.
0: 06 Roulette.
1: Ergens na de 06 moet een 1 en dan nog ergens nog een 1. Of ze nou naast elkaar staan of ergens los van elkaar. Maakt niet uit. 2 keer een 1 moet je minimaal hebben voor de...

minuten, dan gaat de lijn open. Weekendbelevenissen, weekendplannen willen we graag horen. En muziek willen we ook horen. Heerlijk deze, lekker meezingen.

0: wel zo'n beetje zo'n Helenaatje is dit. Dat ik wil komt helemaal uit de tenen. Ik weet niet hoe de tenen van Rutger zijn, hoef ik ook niet te weten. Maar ze komen uit die dikke tenen van Rutger. Ja, het is de kant toch? Dat zeggen ze, dat is een uitspraak. Komt uit je tenen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Rare uitspraak eigenlijk. Als je
1: eigenlijk
0: een
1: hele gekke uitspraak. Goed.
0: Lekker liedje dit wel dan. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
2: 06 Roulette.
0: We spelen vandaag met twee cijfers en dat zijn...
1: Ja, twee keer een 1.
0: Hey, twee keer een 1. Nou, die moet je maar net even hebben. Als dat zo is, dan maak je kans op prijzen als je het woordje jackpot even stuurt. Twee keer een 1. Stuur je in onze NPO Luister-app. En de lijn die gaat ook open.
2: 035 671 5678.

0: De weekendplannen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel en Tita, Tinia. Melis hier.
0: Melis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij plannen voor het weekend?
1: Nou, dit weekend mag ik eindelijk rustig aan, lekker thuis.
0: Oh, dat is ook wel eens lekker, toch?
1: Een lekker lang weekend van 4 dagen, dus...
0: 4 dagen? Goeiedag, zeg. Ben, ja. ben je vandaag al vrij, of...
1: Nee. Oh. Ik ben vandaag met werk.
0: Maandag, dinsdag, dan ben je vrij.
1: Ja, ook.
0: Wauw, dus, fantastisch, man. Nou, en je gaat niks doen, dan is zonde van het weekend, zou ik zeggen. Maar je kan toch wel...
1: Nou, niet niks doen. Oh. Thuis een beetje bezig nog.
0: Al een beetje omronden.
1: In de tuin doen, samen met de vrouw, dus...
0: Oh, heel goed. Nou, dan succes in de tuin.
1: Ja, jullie ook succes nog. En we zitten zeker morgen ook weer aan die piratenuur.
0: Oh ja, piratenuurtje. Morgen 1700 uur, dan zijn we er weer. Dag, Melis.
1: Ja. Ja, helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: 035-671-5678. Ja, dat moet ik morgen niet vergeten inderdaad. Dat zal een keer gebeuren dat ik om 5 uur de boel niet aan heb. Dat komt nog een keer voor.
2: Ja, inderdaad.
0: Mij kennende
2: gaat dat nog een keer gebeuren.
0: Dat ik denk, oh shit, dat ik ergens in een tuincentrum sta. Ik denk, shit. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, Marcel en Tinia, met Aaron.
0: Aaron, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Aaron.
3: Hey, vriend, ik had nog even... ik heb laatst wat gezien voor jou, joh. Dat vind ik wel handig. Want moet jij die barbecue gaan schoonmaken.
0: Wat voor dingen heb je gezien dan?
3: Ja, dat is een soort borsteltje met een stapel batterijen erin. En die veegt in één keer heel dat roostertje van je barbecue veegt die in één keer schoon.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: En was het een duur apparaat of kwam het uit China?
3: Nee, het kwam niet uit China.
0: Oh.
3: Het was 2 tientjes of zo. Ik denk, nou, daar ga ik niet voor staan toppen.
0: Nee, inderdaad, want het is altijd zo'n verschrikkelijk werk, is dat.
3: Ja, joh, je veegt er één keer overheen met dat ding. Oh. En hij veegt het hartstikke zo.
0: Nou, wat goed zeg. Nou, als je het hebt, stuur me even een linkje. Slide even in de DM.
3: Ja, als ik hem heb, dan zal ik hem even doorsturen.
0: Akkoord.
3: En dan komt het goed. Voor de rest nog wel gek te melden of niet?
0: Nee. Wij melden de hele dag door. Melden we gekke dingen. Maar ga jij nog wat leuks doen het weekend?
3: Ik heb vanavond een barbecue van de zaak.
0: Ja, lekker.
3: Lekker, ja. En morgen moet ik nog even een beetje bij rommelen, hè?
0: Ja, een beetje bijbeunen. Ja, leuk man. Even beunen
3: ja,
0: is nooit erg.
3: En dan 5 uur natuurlijk weer stellen
0: ja.
3: NL halen.
0: Ja, zeker. 5 uur. Ik zit er klaar voor.
3: Kijk, dat is mooi. Okay. Ook.
0: Nou, fijn weekend.
3: Een fijn weekend, Marcel. En tot de volgende.
0: Ja, dag hoor.
3: Doei.
0: Oké, 035-671-5678. Tinia die gaat in de verzorgende rol. Haar vriend is van de steiger gevallen.
2: Ja.
0: Door een gat in de steiger gevallen. Dus jij hebt geen tentfeest dit weekend.
2: Ik heb geen tentfeest. Nou ja, heel veel mensen denken, een gat, dat kun je toch zien. Nou, er was een doek over dat gat heen gevallen.
0: Ah, dat was het. Ach, wat
2: een
0: sneuvel.
2: Dat heeft hij dus niet gezien. Dus toen zag je dat gat niet meer. Dus hij heeft zware kneuzingen, maar het gaat goed met hem. Dus,
0: bont en blauw.
2: Ja.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Met Matthijs.
0: Hey, Matthijs.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga jij nog wat leuks doen het weekend?
4: Ja, van het weekend laatste voetbalwedstrijd. En daarna even met de jongens even de stad even een klein even biertje happen.
0: Ja. En is er wat te vieren of maakt het niet uit?
4: Nou, we spelen eigenlijk nergens meer om.
0: Oh.
4: Want, maar goed, dat mag de derde helft natuurlijk niet drukken.
0: Nee, zeker niet. Nee.
4: Dus,
0: nou, lekker.
4: En jij, Marcel?
0: Ja, ik ga denk ik, als het weer dus een beetje mee zit, ergens barbecuen is mijn plan. Ik heb morgen nog een piratenuurtje, die moet ik even op de zendmast klappen. En voor de rest autopoetsen denk ik, want ik krijg nieuwe autopoetsspullen.
4: Oh, lekker.
0: Ja, even stoppen.
4: Lekker bezig dan, toch?
0: Ja, denk het wel, Matthijs.
4: Oh, nou, mooi.
0: Hey, fijn weekend, zou ik zeggen. En een goede derde helft.
4: Weekend,
0: maak er een lange derde helft van.
4: Ja, dat komt zeker goed.
0: Oké.
4: En Marcel de groet, hè?
0: Yo, tabé.
4: Fijn weekend. Hoi.
0: Ach, gezellig altijd. Doe nog even eentje. 035-671-5678. Derde helft is altijd het mooiste. Ik heb nog een tijdje in het derde gespeeld. In het derde, dat is altijd het bierteam vaak, hè, bij de voetbal. Ja, meegedaan voor de sociale contacten.
2: Ik had het met hockey ook. De derde helft waren ook iets beter in dan met de eerste en de tweede helft.
0: Ja, derde helft, fantastisch altijd, ja. Goedemorgen, met wie?
5: Marcel en Tinia, goedemorgen met Edwin. De vrolijkste autoverkoper van Nederland.
0: Edwin, daar is hij. Ja, leuk Edwin, hoe is het?
5: Ik hoor autopoetspullen. Ik denk, ik ga Marcel eens even bellen.
0: Ja joh, ik moet er toch een keer aan geloven. Ik zit misschien wel in een midlife crisis. Dat zou kunnen, maar ik begin er maar eens aan.
5: Joh. Ja joh, dat maakt helemaal niet uit. Ook een gezellige periode.
0: Maar denk jij dat je tegen de klok in moet wrijven of is het met de klok mee?
5: Ja joh, wat jij wil. Gewoon of niet echt. Oh. Linksom en rechts.

0: Tom.
1: Oké.
0: Okay. Ja, als je maar niet te hard drukt.
2: Als je maar geen krassen erop geeft.
1: Nee, zeker niet. Nee, ja, ik heb
0: schoondoekje.
1: Ja, nee, maar dat heb ik. Ik heb ook
2: en ook eerst misschien even, als je auto vies is, eerst gewoon even met met een water even afspoelen.
1: Ik ga naar de wasbox.
2: Dat alle, ja.
0: Ja, Sahara zandje net zoals gisteravond weer, dat
1: werkt niet mee.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Ga jij nog wat leuks doen het weekend?
0: Nou ja, wij mogen op zaterdag natuurlijk ons best doen om weer mooie auto's te verkopen.
1: Ja.
0: En dan zondag lekker vrij, maar oom Eddie is 60 geworden 2 weken geleden.
1: Zo.
0: Ik ga het generatiepact in, dus ik ga vanaf volgende week ga ik nog 80% werken. 4 dagen in de week werken.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, lekker, hè?
1: Nou, dan, ik hoor ook die blijdschap in jouw stem, Edwin.
0: Ja, dan...
2: Maar dan gaan er wel veel minder auto's verkocht worden dan, Edwin.
1: Nou, dat
2: dan.
1: Denk ik ook, ja. Hoe moet dat nou?
0: Dat klopt inderdaad. Dat klopt, maar ja, dan geef ik ook die andere collega's de kans om wat meer te kunnen verkopen.
1: Nou, een beetje minder blik op de weg is ook goed. Daar hebben wij ook weer profijt van.
0: Ja, maar ik ben bang dat het alleen maar meer wordt.
1: Oh. Ik wens je een fantastisch mooi weekend.
0: Jullie ook een gezellig weekend en okay. We spreken elkaar weer.
1: Joehoe.

0: Marco Schuitmaker en deze nacht. Wij spelen nog een 06 roulette. Doen we nog een minuutje of 20 ongeveer, Tinia. Kwartiertje, 20 minuten.
1: Ja.
0: Zoiets. En je moet een dubbele 1 hebben. Nou, ik heb überhaupt niet eens een 1. Dus dat mag gewoon niet meedoen. Heb jij...
1: Ik heb er maar eentje. Dus nou, ik mag precies. Ook niet meedoen.
0: Ik denk dat er heel veel mensen afvallen.
1: Maar nou ja, ook weer heel mensen niet, denk ik.
0: Nou ja, die hebben dan... dat zijn de lucky bastards vandaag. Dus heb je een dubbele 1, dan mag je het woordje jackpot even sturen. In de NPO luisterapp. Gaan wij naar een andere jackpot. De man die onderaan de regenboog staat, Jan de Weerman.
2: Hij

0: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er al goed bij, maar er trekt ook nog een lijn met buien over het noorden. En daar kan onweer in voorkomen. De wind is matig, komt uit het oosten, later in de middag in het oosten en zuidoosten. Zware buien met onweer en daar kunnen ook windstoten in voorkomen. Temperatuur 24 tot 33 graden en het weekend... Eerst nog warm en droog, later 20 tot 23 graden. En volgende week, helaas, het wordt wat weer zogvalliger. En hier onze spreuk. Ja. In de zomeroostenwind en avondrood leggen meestal de warmte bloot.
1: Ja. Dankjewel, Janneman. Tijd voor het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
3: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
2: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal.
1: Ja. Dankjewel, Katrien. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 4 meldingen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Ouderijn, 7 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem. Voor Velpenbroek heb je een uur vertraging. Dat zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en je wordt daar omgeleid. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. Uurtje vertraging. Ach ja. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Kapotte auto, minuutje of 10. De A67 is de laatste. Eindhoven-Venlo tussen Leenderheide en Geldrop. Kapotte vrachtwagen, rechte rijstrook dicht... en een vertragingstijd van 7 minuten.
4: NPO Sterren NL.

0: Heineken.
1: En ik doe wat ik wil.
2: 06 Roulette.
1: Zometeen is het tijd om iemand blij te maken met wat prijzen. Op deze mooie vrijdagochtend, want dat is het wel, jongens. Het zonnetje is er hier alweer bijgekomen in Hilversum. Terwijl we onderweg hier naar de studio beide eigenlijk, want we komen beide uit een andere hoek van het land, jij en ik. Toch wat regen hebben gehad.
3: Ja, een spatje regen.
1: Ik had hem nog niet verwacht, de regen. Het was maar iets te vroeg.
3: Ja, ik dacht ook, dat moet vanavond op ons komen.
1: Ja, dat dacht ik dus ook, ja. Maar goed. Is goed voor het stof, hè, zeggen ze.
3: Ja, dat wel.
1: Stof en goed voor de natuur. Ik moet maar eens even aan te halen. Wij spelen de 06 roulette, daar was ik mee bezig. En je kan nog even meedoen. Last minute, dat wel. Maar god, met de hak over de sloot. Wie is er niet groot mee geworden? Hè? Hak over de sloot.
3: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, ja. Daar heb ik al mijn diploma's mee gehaald. Dus,
1: Je stuurt even het woordje jackpot in onze NPO-luisterapp. Als je twee keer
3: een 1 hebt.
1: Een 1. En that's it. Doe je best. En wie weet hang je hier zo meteen in de uitzending. We hebben zo meteen in het volgende uur gaan we nog even bellen met Raymond Hermans.
3: Oh?
1: Ja, met Raymond. Ja. Oh. Dat wist je wel. We spelen. We gaan.
3: Nee, maar we gaan wel om een leuk.
1: We gaan
3: om leuk nieuws. Gaan we wel Raymond bellen?
1: Ja, hij heeft leuk nieuws. Ja, ik ben ook van slag ineens. Ja,
3: soms vind ik het wel leuk om jou even van slag te brengen.
1: Ja, ik denk. Ja, hè, hoezo? Ja, maar dat weet je toch? Je weet toch dat van bellen?
3: Echt helemaal error in de bovenkamer.
1: Het is net als zo'n flipperkast boven die ineens op hol slaat. En denk, ding, ding, ding, ding, ding. Error. Ja, 9:15 ongeveer naar België.
3: Ja, 9:15. Maar wel leuk nieuws.
1: Jawel, ja, zeker. En wat hebben we nog meer straks? We hebben nog de hysterische feitjes.
3: Oh, en we bellen niet met Samantha vandaag.
1: Want
3: je denkt nu eigenlijk, waar blijft het sportweekend?
1: Nee.
3: Maar Samantha, die gaat Curaçao achterna. Die gaat het
1: WK,
3: het team Curaçao gaat ze volgen voor het
1: leuk.
3: WK.
1: Superleuk.
3: En daar is ze nou mee bezig. Dus dat is superleuk. Dus daarom de komende tijd even geen sportweekend met Samantha.
1: Nou, prima. We redden ons wel, hè?
3: Dus, ja, zeker.
1: Dus geen man overboord, zullen we maar zeggen.
3: Maar wellicht gaan we haar nog een keertje bellen. Of dat ze wat inspreekt voor ons als ze daar is. Want dan.
1: Tijdsverschilletje zitten we mij.
3: Ja, in Amerika zit er een flink tijdsverschilletje. Maar ja, wie weet gaat Curaçao ons nog verrassen dit WK. Dus daar kan zij ons in ieder geval genoeg over maken.
1: Maar zij hebben ons al verrast. Dat gaat echt niet gebeuren. Curaçao gaat ons niet verrassen. Ik gun het ze van harte, die douchies op het eiland.
3: Douchies?
1: Nee, maar dat zeggen ze altijd. Maar ik heb Curaçao hoog gehoord, want ik ben een paar geweest. Ik vind het fantastisch daar. Maar ja, we moeten niet verwachten dat Curaçao.
3: Je weet het niet, hè?
1: Nou, mochten ze de groepsfase overleven, dan denk ik dat ze de handjes dicht mogen knijpen. Denk ik. En dat zegt een niet-voetbalkenner. Want ik heb er geen klapverstand van, natuurlijk.
3: Ja, ik heb geen idee. We zien het wel.
1: Nou, het zou mooi zijn. Ja. Voor Dickie gun ik het sowieso wel.
3: Dat sowieso.
1: Nou, goed. Wij gaan zo meteen dus even iemand blij maken met wat prijzen.
2: Het

0: Wat een lekker liedje deze, lekker zomers. Normaal, liedje uit de jaren 90. En dames, laat die rokjes nog maar waaien. En Tineke stuurt nog even de poster inderdaad. Want Normaal gaat in Dalfsen gaan ze spelen. Op 12 september. Ze spelen iets meer dit jaar dan ze gedaan hebben. En dat is mooi. Dat is mooi om te horen dat de gezondheid ook goed gaat van Benny.
1: Nou,
0: still going strong, ouwe rocker. Hè?
2: 06 Roulette.
0: Wij spelen 06 Roulette. En de vraag is, beste Tinia, wie hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Jantine uit Nijkerk.
0: Hey Jantine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was net klaar met werken, lees ik. En hoor ik ook net van Tinia hier zeggen aan de lijn tegen jou.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat
3: stap
0: vroeg.
3: Net uit de auto.
0: Je stapt net uit de auto, maar waarom zo vroeg?
3: Ja, omdat ze naar de markt gaan en dan zet ik alles klaar. En dan help ik ze mee inlaaien en dan... gaat de auto naar de markt en dan ben ik klaar.
0: Dan ben je klaar, oké. Okay. Hebben jullie een eigen bedrijf?
3: Nee. Ik werk voor een baas.
0: Oké.
3: Okay. Werkgever.
0: Een poelier.
3: Ja.
0: Wat leuk zeg. En, maar je gaat niet mee naar de markt?
3: Nee. Ik werk thuis in de schuur.
0: Oké.
3: Okay. Doen we dat.
0: En hoe vroeg begin je dan?
3: Vanmorgen was het 5:00.
0: Zo.
3: Het valt. Ja.
0: 5:00. Nou ja, ja, het is vroeg.
3: Is 5:00.
0: Ja, 5:00. Ja. Laat er geen doekjes omwenden, het is gewoon vroeg. Maar je bent wel vroeg begonnen, vroeg klaar. En nu heb je de rest van de dag heb jij voor jezelf.
3: Ja, op vrijdag wel, ja.
0: Oh, wat lekker.
3: De rest van de week ben ik wel wat langer aan het werk. Maar op vrijdag is vroeg klaar.
1: En ja. Heerlijk. Maar wat verkopen jullie dan?
0: Nou, poelier. Kip.
1: Oh, kippenpoelier. Ja. Oh, ja.
0: Ja. Maar en waar staan ze op de markt vandaag zonder reclame te noemen? Hè? Waar staan ze?
3: Zwolle.
0: Hoe? Wat zeg je?
3: In Zwolle.
0: Zwolle, oh Zwolle. Sorry, het ging mij iets te snel. Mijn oren konden het even zo snel niet verwerken. Of mijn hersenen. Zwolle, oh, hebben ze daar een leuke markt? Denk het wel, hè?
3: Ja, vrijdag en zaterdag in Zwolle.
0: Heerlijk, gezellig.
3: Mooie markt.
0: Maar en doen jullie dan ook, want dat vind ik altijd wel lekker met de poelier, ook verse kip bereiden daar? Gewoon echt warme kip. Ja, van die kippeling?
3: Ja, dat maken we dan wel thuis. Dat is zo lekker.
0: Fantastisch is dat. Ken je dat, Tinia?
1: Ja, ik hoorde jou wel eens over en mijn vriend heeft het ook wel eens erover. Maar ik heb het zelf nog nooit op.
0: Nou, dat is fantastisch. Dat zijn van die krokante kipstukjes, zijn dat.
1: Ja.
0: Kippeling. Ja, lekker. Ja. Oh, het water loopt me in de mond. We gaan snel door. Een 2 keer 1 in je nummer. Tinia?
1: Ja, dat heeft ze.
0: Dat dacht ik al, want anders hing je niet aan de lijn. Jantine, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: We gaan de prijs opsturen. Ik wens je een mooi weekend.
3: Tot hetzelfde.
0: Geniet van het mooi weer. Doei.
3: Dank je.
0: Doei. Ah, lekker.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee doen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
4: Nou, klinkt als heel gezellig weer. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrijdagochtend, dus traditiegetrouw bijna geen spits. Een paar files. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Knooppunt Oudrijn. 10 minuten, kapotte vrachtwagen. De A12 Duitse grens Arnhem. Daar is het wel goed mis door wegwerkzaamheden. Minuutje of 60 heb je. Je wordt er omgeleid over de af- en toerit. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. En een minuutje of 11 op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dat gaat over 8 kilometer. De A67 Eindhoven-Venlo. Voor Gelderop, kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook dicht. Daar heb je een minuutje of 9.
0: Marcel de Vries.
4: Yes, goedemorgen. Het laatste uurtje van de ochtendshow. Straks de historische feiten. Later dit uur bellen we met Raymond Hermans.

0: Een Super Vrijdagmix met Barry.
1: Dankjewel, Barry Vest.
0: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Goeie, dat ik, Barry had de schaar te vroeg in. De schaar zat er te vroeg in.
2: Je dacht, het is weekend.
1: Met Barry. Barry. Dan word je crimineel, word je dan, hè? Barry V.
2: Barry F.
1: Ja, dat, ja, maar je hoorde de F, dus dat kan ook een V zijn.
2: Ja. Ja.
1: We gaan naar de historische feiten van deze 29 mei. En dat is een mooie. In 1955 ontstaat bij knooppunt Oude Rijn de allereerste file van Nederland. Dan was je een gelukkige. Daar sta je dan.
2: Zo.
1: Dan je denkt van,
2: dat zal wel langer zijn geweest.
1: Ja, maar dan ook
2: gekke, gewoon stil.
1: Gekke gewaarwording. Sowieso. Het alle dingen die vereerd zijn.
2: Ja.
1: De eerste file.
2: Wat gek zeg.
1: Alder blik op de weg. Op tweede Pinksterdag trekken er dan zoveel mensen op uit dat het verkeer vastloopt bij Oude Rijn. En in 1969 worden de Nederlandse Radio-Unie, de NRU en de Nederlandse Televisiestichting, de NTS, die worden samengevoegd tot de NOS. En die kennen we nog tot op de dag van vandaag natuurlijk. Een belangrijke stap in de geschiedenis van de Nederlandse publieke omroep. En in 1978, we blijven bij de publieke omroep, presenteert Frits Spits de eerste aflevering van De Avondspits. Legendarisch programma. Zijn openingsplaat is Substitute van The Who. Ook dacht van Cloud. Dat is ook mooi. Cloud en Substitute. Maar dit was van The Who. Het programma groeit uit tot een van de bekendste radioshows van Nederland. En dan is er nog een bonusfeitje, zie ik. 2010 gaan we naartoe, want dan wint Jaap Reesema het derde seizoen van X-Factor. Het is de doorbraak van de zanger die later ook internationaal succes zal boeken. Jaap Reesema.
2: Ja, long time ago.
1: X-Factor.
2: X-Factor.
1: Bestaat dat programma nog?
2: Er is toen een keer een follow-up programma geweest, toch? In ieder geval een soort van.
1: Ik heb geen idee.
2: Maar dat was toen volgens mij maar eenmalig of zo, maar...
1: X-Factor bestaat dus niet meer.
2: Nee, ja, nu, in ieder geval niet, niet dat ik weet. Maar...
1: Jammer, Idols en zo, dat was een mooie tijd. Hè? Met die...
2: ja, ook nog, ja.
1: Ja, met, hoe heet het? I'm a Dancer. Dat soort jongens.
2: Ja.
1: Fantastische tijd. Er kwamen al die gekkies uit. en ook leuke dingen
2: natuurlijk.
1: Kom je
2: nog steeds fragmenten van tegen.
1: Dat is toch mooi. Internet heeft er wel welvaart bij.
2: Ja.
1: Het is bijna kwart over negen. En wij gaan zo meteen de platenkoffer in. En we gaan zo meteen nog even bellen met Raymond Hermans.

Of we nog even een liedje willen draaien van de Hermes House Band. Die hebben een nieuw liedje gemaakt, dat heet de Taj Mahal. Gaan we zo meteen nog even doen. Vanochtend zon en wolken, temperatuur goed, 28 tot 33 graden. Later wel onweersbuien. Je bent gewaarschuwd.

0: 3A's en het wiegelied. Het is de ouderwetse wiegelied, zeg ik er even bij. Want het is ook een 2.0 natuurlijk. Met
1: Jeffrey Parmentier.
0: Parmentier. Ik hoor nog wel eens mensen Parmentier zeggen, maar het is Parmentier. Maar die gaat ook als een malle, hè. Dat is ook... Kijk, Jeffrey heeft altijd... Die heeft twee kanten, vind ik ook. Mag ik dat zo even zeggen? Het is niet dat hij schizofreen is, dat is het niet. Maar de beste man is natuurlijk gaat het feest in met zijn trompet.
1: Ja.
0: Maar heeft ook hele mooie liedjes. Dan speelt hij op de trompet en dan staat hij in de kerk. En dan speelt hij heel mooi op muziek.
1: Ja,
0: dat
1: speelt hij hele mooie liedjes.
0: Dat is prachtige dingen. Ja. Het is bijna 9:30. Zometeen na 9:30 dan heb ik een koffertje. Ook voor jou, Tinia. Want jij moet het nog even administratief doorwerken zometeen. Het platenkoffertje.
1: Oh.
0: Het oude platenkoffertje. Ja, het is vrijdag. Dat... Doe gewoon een platenkoffertje.
1: Dat deden we niet meer op vrijdag, toch?
0: Oh, nou, ik heb er zin in.
1: Oké, dat is goed.
0: Mag het wel.
1: Nou, vooruit.
0: Jeetje.
1: Omdat jij het bent.
0: Nou, dit is toch niet normaal. Okay,
1: ik ben goed gezind vandaag.
0: Ja, we gaan wel even een platenkoffertje doen. Zometeen oude meuk. En we bellen nog even dus met Raymond Hermans. En dit

0: En waar ga je heen? Zometeen hebben we een oud platenkoffertje. Er zit sowieso al een liefhebberijtje voor jou in. Ik denk dat jij voor A gaat. Heb ik dat goed of niet?
1: Ja, absoluut. Oh.
0: Klinkt nog niet echt enthousiast.
1: Oh nee, ik heb hem. Ik heb A en B heb ik omgedraaid in de app. Dus ik ga voor B. Ja, sorry.
0: Hoezo heb je dat op? Nu ben ik in de war.
1: Ja, ik was ook in de war, denk ik.
0: Dit meen je niet. Mijn autistische brein gaat nu. Je krijgt.
1: Ja, jij, Marcel, ik heb al twee keer error bij jou.
0: Ik heb vandaag totale error met jou. Hoezo? Dus, oké. Ik dacht al, ze is niet enthousiast met dat liedje, maar je gaat voor B.
1: Ja, inderdaad, voor B.
0: Nou, jullie weten het nog niet, luisteraars, maar wij gaan dit aanpassen. Hier hebben jullie geen hinder van. Maar bij mij is er nu echt totale kortsluiting. En dan moet het nog gaan onweren.
1: Oh jee. Ja.
0: Want een gebied met bewolking en wat lichte regen, dat trekt oostwaarts over het land. Hierdoor verloopt de dag lang niet overal zonnig. Achter de regenzone breekt later vanmiddag wel eventjes de zon door. En daarbij stijgt het kwik naar 25 tot 30 graden. In Brabant en Limburg kan het lokaal 31 graden worden. Bovendien voelt het wat broeierig aan. Uiteindelijk kunnen vooral in het zuiden en zuidoosten enkele onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Elders lijkt het mee te vallen met de buien. Komend weekend staat in het teken van een zonnige periode. In Limburg soms nog een bui, een onweersbui met een graad of 25. Exactemundo. Dan gaan we naar de verkeersinformatie met drie meldingen van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaren 10 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 60 minuten. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen Leenderheide en Gelderop een minuutje of 7 door een kapotte vrachtwagen. Nou, de error lossen we hier wel even op. Maar in de app daar zie je het gewoon crystal clear, zullen we zeggen. Stemmen maar. NPO luisteren, zie je de liedjes. Zometeen hoor je ze. Ik moet namelijk weer van alles aanpassen door deze...
1: Oh.

0: zelfs oude platenkoffer.
1: Yeah, het is tijd. Tijd voor de koffer. Tijd voor Oude Meuk, want Oude Meuk is leuk. Ik heb er weer 3 liedjes uitgezocht. En jij mag gaan bepalen welke we gaan draaien tegen het einde van dit programma. Wordt dat een eind jaren 90 knaller? Want het was wel een hit. Ja, ik denk ook vooral op het platteland, maar het was best wel een ding hoor. De Boswachters met Het Bananenlied.
2: En de baas zei ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag.
1: Wel radijsjes. Bananenlied van de Boswachters is vandaag keuze A. Keuze B, liedje van Frank en Mirella.
3: Neem ik een enkeltje naar de Antillen. Ik vlieg meteen, ik wil geen tijd verspillen.
1: Nee, geen tijd verspillen, want je wilt lekker chillen, billen. Keuze C is vandaag een liedje van Het Goede Doel.
4: Is een leven op
1: België. Laat het weten middels onze app, onze overkoepelende publieke omroep, Radio Omroep. Want dat is het wel, het is de radio-app is het. Dus luister, NPO-luister. Overkoepelende app van alle radiozenders van de NPO. Dan zitten wij in met Sterren NL, donkerblauw kanaal. Druk even op bericht in ons kanaal en dan zie je het polletje tussen deze 3. Dan kun je stemmen. Kwartiertje de tijd. Zometeen gaan wij bellen met Raymond Hermans.

0: Ook al een WK-liedje gemaakt, hè? Fons Feuring. Ja. Zou ik nog wel een beetje op tijd zijn als ik nog een liedje ga...
1: Ik zag gisteren voorbij komen bij Jan Smit... dat hij aan het zingen was op het examenfeestje van de dochter van...
0: Ja.
1: Daar was hij voor de klas aan het zingen. Dat, die zongen ook allemaal dit liedje mee.
0: Van Fons Feuring, ja. Avond in de Boeken.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja. Nou ja, Fons heeft dus ook een WK-liedje. Ik heb dus allemaal ideeën. Ik moet dit weekend echt even mee bezig. Maandag kom ik met meer, oké? Okay? Comfort vervolgd, zullen we maar zeggen. Het is vrijdagochtend. 9:50 is het nabij. En wij gaan even bellen met iemand... die goed nieuws heeft. En het is altijd leuk om even met iemand te praten die goed nieuws is. Want het was al te zien op zijn Insta. Zichtbaar enthousiast. Wij gaan even bijpraten met Raymond Hermans. Raymond, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zag een heel mooi videootje voor jou. Jij hebt heel mooi heugelijk nieuws. En nou had ik het gras voor je voeten weg kunnen maaien... maar ik laat het maar even aan jou over. Wat ga je doen?
2: Ja, ik ga mijn eerste live concert geven.
0: Wauw. Je eerste, je allereerste. Maar ja. Je bent al jaren ben jij bezig, Raymond.
2: Ja, ik weet het. Dus daarom werd het ook wel eens tijd.
0: Ja?
2: Nu na een jaar of, nou ja, zal ik zeggen, een jaar of 10. En ik kreeg ook wel heel veel de vraag van de mensen. Maar goed, dan is het een keer nu tijd. Op 1 november 2026.
0: Dit jaar, 1 november, geef jij een concert. En waar ga je die geven?
2: Die ga ik geven in de Effenaar in Eindhoven.
0: En waarom heb je voor die locatie gekozen?
2: Nou, omdat het natuurlijk in het mooie, vertrouwde Brabant ligt.
0: Ja.
2: En het, ja, wij bezochten de zaal en ik was meteen verkocht. Dus ik dacht, nou ja, hoef eigenlijk niet heel lang over te twijfelen.
0: Ja.
2: Alles klopte daar. Een heel goed gevoel. En dan moet je het gewoon doen.
0: Ja, maar je hebt eigenlijk min of meer ook wel een tijdje de boot afgehouden om dit te doen.
2: Dat klopt inderdaad. Ik dacht, ik weet niet of het zou gaan lopen, weet je wel. En het is toch spannend.
0: Ja.
2: En kijk, het is natuurlijk best wel een hele klus om het te organiseren. Maar goed, toen kwamen gelukkig de toppers van mijn platenlabel ook met het idee. En toen dacht ik van ja, als iedereen het vindt en je krijgt toch zoveel vraag van de mensen in het land, dan moet je het gewoon gaan.
0: Waarom niet?
2: 1-1 is 2.
0: Ja, zo is het. Gewoon voor het volle 200% er tegenaan gaan en lekker een mooie avond of middag van maken. Want ik hoorde in jouw filmpje een middag.
2: Ja, het is op zondagmiddag. Ja, het is eigenlijk precies van de middag tot de avond.
0: Oh, leuk.
2: Dus eigenlijk een matinee.
0: Matinee, ja. Ja.
2: Zo heet dat dan, hè? Met chique woorden.
0: Ja, maar dat klinkt altijd gezelliger, vind ik. Matinee, we gaan even gezellig naar het matinee.
2: Zeker weten. Ja. Dus en of het nou op zaterdag of zondag is, ik vond de zondag ook een hele mooie dag.
0: Zeker.
2: En heel eerlijk, de zaal was op zaterdagavond ook uitverkocht, dus dan moesten we wel op de zondag.
0: Oh, wie staat er in je voorprogramma dan?
2: Ik weet het niet.
0: Nee.
2: Maar we hebben ze niet om kunnen kopen, dus...
0: Ach, nou ja.
2: Nee, maar ik vind het wel relaxed. Lekker op de zondag.
0: Ja.
2: En dan gaan we even de beuker in gooien.
0: Nou, dat is fantastisch. Wat ga je doen? Concert geven met live band. Wat voor band heb je?
2: De Nicky Visser Band.
0: Oh, wauw.
2: Die staat... samen met mij op het podium, dat vind ik ook heel mooi. Die zijn natuurlijk ook overal bij, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En natuurlijk al mijn hits spelen en wat verrassingen natuurlijk. Hè.
0: Verrassingen.
2: Een aantal mooie medleys. En er kunnen ook zomaar eens wat andere artiesten opduiken inderdaad.
0: Wesley nou, Klein.
2: Dat zal er één niet een hele grote verrassing zijn, maar...
0: Wesley Klein, die komt natuurlijk, ja.
2: Ja. Ik hoorde zanger Marcel de Vries, hoorde ik net al.
0: Nee. Hobbyist is dat. Amateur, kun je ook noemen.
2: Oh.
0: Nee, ik wil gerust langskomen, maar dan kom ik op de bier drinken, Raymond.
2: Dat mag altijd.
0: Ja,
2: dat mag altijd.
0: En meezingen, dat ga ik dan natuurlijk ook doen.
2: Zo is het.
0: Bakkie op.
2: Zo is het.
0: Maar er komen dus meer gasten, begrijp ik.
2: Ja, maar dat is nog allemaal geheim, hè. In de loop van de tijd zullen we dat eventjes melden.
0: Nou, top. Maar dat is nog een eind vooruit. Dus er kan ook nog muzikaal gezien kun je ook nog een hoop doen. Jij hebt nu natuurlijk de paradeplaat. Ook nog gefeliciteerd overigens.
2: Deze laatste
0: dag is het nog. Hè, want vanmiddag dan komt er een nieuwe. Het lijkt mij dan ook dat je voor zo'n concert ook nieuwe muziek nog gaat brengen.
2: Zeker weten. Dat komt allemaal goed de komende maanden.
0: Ja, punt, zegt hij. Ja. Dus ik hoor een afrondende punt. Ik wilde eigenlijk iets meer weten over de muziek.
2: Nou, kijk, ik heb even met de laatste nieuwe single even een ander hoekje qua genre gekozen. En ik merk nu al de eerste week dat dat heel lekker valt bij de mensen. Dus ik heb gelukkig nog een aantal demo's in deze stijl liggen. Ja. Dus ja, dat wordt allemaal uitgewerkt na zoveel positieve reacties. En nou goed, ja, we schrijven natuurlijk altijd lekker door. Dus even knallen dit jaar qua muziek.
0: Werk aan de winkel, zo is het. Mooi feest. 1 november in de FNA. Ga jij Raymond Hermans jouw allereerste concert doen. Kaartjes die gaan volgens mij over een minuut of 7 in de verkoop, hè?
2: Ja, dan brandt het los op raymondhermans.nl.
0: Kijk, dat wilde ik even weten. Waar moeten we zijn? Maar dat is duidelijk, Raymond. Ik wens je heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier in de voorbereiding van dit feest. Ja, en alle goeds met de muziek. Mocht er iets zijn wat we kunnen doen, dan horen we het graag, hè?
2: Komt helemaal goed.
0: Alrighty, mooi weekend alvast.
2: Dank jullie wel alvast. Dank jullie wel.

0: Maar staat hij dus in de FNA Raymond Hermans in de voorbereiding voor zijn concert met een aantal gasten, waaronder dus Wesley Klein die erbij is. Dat kon ik niet missen. We gaan er nog eentje doen en dat is liedje met de meeste stemmen, maar met een hak over de sloot, Tieners. En dat is...
1: kleine hakjes over de sloot, want met 45% van de stemmen heeft gewonnen Frank en Mirella met een enkeltje naar de Antillen.
0: Nou, prima. Volgende week slecht weer wordt.
1: Nou ja, dus vandaag zijn ook Antilliaanse temperaturen in Nederland. 30 graden, toch?
0: Ja, dat schijnt, ja.

0: Frank en Mirella waren dit en een enkeltje naar de Antillen. Het wordt in mijn geval even een enkeltje Dokkum, want het is weekend 10 jaar. Ik gooi hem thuis nog even aan de lader en dan is het maandag weer bal. Vind je niet?
1: Ja.
0: Jij hoeft niet mee naar Dokkum, hè? Dat hoeft niet. Nee,
1: ik zeg al wel, ik wil nog wel een keer mee naar Dokkum. Want ze hebben leuke winkeltjes daar in Dokkum. Ja,
0: boutiques. Heel veel boutiques.
1: Heel leuke boutiques.
0: Maar jij moet je vriend verzorgen, die ligt half dood op de bank.
1: Oh, nou.
0: Maar mannen hebben dat vaak, hè? Als we pijn hebben, en het doet ergens zeer, dan hebben we het overdreven.
1: Ja, maar mijn vriend heeft nu al heel erg veel pijn.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, doen wetenschap wensen. Zometeen Emily, die gaat lekker op volle toeren met de finale van de strijd om het muziekfeest. Hebben fijn weekend.
1: Houdoe.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte walst bij werkzaamheden. Tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348. 5 kilometer file.

0: kunt nog tot 12 uur stemmen. Ja, ja, ja. Via de NPO Luister-app. Daar is een poll gemaakt. Daar kun je stemmen op Angelina Garcia, Glenn van Doren, Mike Krieg of Spang. Dus wie gun jij die plek op het grote muziekfeest op het plein? Ja, en jouw stem kan gewoon echt, kan net die ene stem zijn die degene daar het muziekfeest brengt. Dus ja, ongekend spannend. Nou, en alle kandidaten schuiven later deze ochtend ook nog even aan in de studio. En wachten natuurlijk in spanning af op de uitslag.
1: Stem nu op jouw favoriete finalist in de strijd om het muziekfeest.

winterkleuren hier bij NPO. Sterren en Elf, vergeet je vooral even niet in te smeren met het heerlijke weer. Nou, Guido van der Graaf heeft een nieuwe plaat uit. Ciao, doei, adios. Het enige wat ik eigenlijk nog mis is ciao, doei, adios, houdoe. Maar goed, het wordt sowieso een heerlijke zomerklapper. En komende maandag is hij daarvoor bij mij te gast hier in Emily op volle toeren. Zometeen hoor je Tino Martin, maar eerst John de Bever met Als jij nu nog niet...

0: klok bij NPO Sterren NL.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Ja, het is vandaag de finale van de strijd om het muziekfeest. En de afgelopen maanden stonden in totaal 12 kandidaten in de voorrondes voor een plek op het grote muziekfeest op het plein. Nou, er zijn nu nog 4 finalisten van over. Maar de eerste finalist is aangeschoven in de studio. Harm Spang, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou en met de zenuwen?
2: Ja, het gaat heel goed. Ik ben blij om hier te zitten. Dus ja, met de zenuwen gaat het eigenlijk heel goed.
0: Ja, eigenlijk, ik zei net ook al tegen je, je moet gewoon genieten.
2: Nou, en dat kan ik eigenlijk de laatste tijd wel redelijk goed schakelen.
0: Ja?
2: Ik weet niet wat het is, maar meer genieten van de momenten als ja, de zenuwen moeten je niet overnemen, zeg maar.
0: Nee, die zenuwen moet je hebben als je straks gewoon moet gaan optreden. En dan krijg je een soort van adrenaline kick. En dat zorgt ervoor dat je dan weer gaat stralen. Maar daar heb je stemmen voor nodig. Hoe heb je die stemmen deze week allemaal voor elkaar gekregen? Want het gaat lekker.
2: Ja, ik ben hartstikke blij. Ik kom natuurlijk uit Drenthe weg voor de mensen die me niet kennen. En we hebben heel veel ondernemers bij ons. En die hebben me eigenlijk allemaal wel een beetje geholpen. Dus ze kwamen bij me van, ja, als ik iets kan doen, laten we een leuke winactie doen. En dan wat ik bijdragen, zodat je bereik op de socials heel groot is.
0: Mooi.
2: Dus dat hebben we gedaan. Dus ik heb het heel kort bij huis gehouden. Ik denk dat Drenthe heel loyaal is in het stemmen. Ik denk dat het een stuk makkelijker is als de rest van het land, om het zo te zeggen.
0: Ik mag nog niet heel veel zeggen, maar het gaat wel lekker, ja.
2: Ja, en dat heb ik.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ze moeten stoppen, hè?
2: Nee, zeker niet. Blijven stemmen.
0: Heel belangrijk.
2: Natuurlijk. Maar goed, ik ben wel blij dat ik het met elkaar heb kunnen doen. Je doet het niet alleen, hè?
0: Nee, precies. Want als jij straks op het grote muziekfest op het plein mag gaan staan, wat kunnen we dan verwachten van jou? Wat breng jij dan wat bijvoorbeeld een andere artiest niet brengt?
2: Nou, ik durf van mezelf wel te zeggen dat ik enorm veel energie heb als ik op de bühne sta. En dat is altijd wel hetgeen wat ik uitstraal. En omdat ik gewoon ontzettend veel plezier heb in hetgeen wat ik doe. En dat is natuurlijk zingen. Ja, dat zie je vaak wel terug. En dat hoor ik ook wel in mijn als ik aan de optreden ben, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Ja, ik word er heel positief van. Ik word er vrolijk van.
2: Ja.
0: Zometeen de tweede kandidaat. Maar eerst gaan we natuurlijk jouw nummer aankondigen. Ik zou zeggen, doe het lekker zelf nou je er bent.
2: Nou, lieve luisteraars van Sterren NL. Hier is mijn laatst verschenen single, Femme Fatale.

0: Weekend. Je hoorde Rob de Nijs hier op NPO Sterrenel Radio.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Nou, inderdaad, je bent beland in de finale van de strijd om het muziekfeest. Want vier finalisten strijden deze ochtend om een plek op het muziekfeest op het plein. Je hoorde net al de eerste finalist, Harm Spang. En de volgende finalist, dat is Mike Griek. Mike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, jij kwam al meteen binnen met een vlaai.
2: Ja, twee stuks.
0: Oh, heerlijk. Dan gaan we zo meteen echt eten.
2: Ja,
0: heb je dan ook nog een voorkeur voor een vlaai? Zit er dan, of zit er altijd in een vlaai altijd hetzelfde? Ja, ik ben niet
2: nee,
0: zo...
2: Nee, ik heb er twee stuks meegenomen. Ik heb een pudding en ik heb... Wat heb ik nog bij? Aardbeien.
0: Oh, heerlijk. Is in ieder geval waar je vandaan komt. Ik ben er dol op. Hoe gaat het verder met je? Is het met de zenuwen? Want volgens mij, als ik je zo aankijk hier in de studio... hartstikke chill.
2: Ja, ik ben altijd heel rustig. Altijd.
0: Ja?
2: Lekker rustig. Dat is het beste.
0: Gewoon van, we laten het gewoon lekker even op ons afkomen.
2: Ja, het is al een hele eer dat we in de finale staan. En,
0: ja.
2: Ja, dat is al een prijs voor mij apart.
0: Nou, vind je mooi dat je dat zegt. Wat heb je afgelopen week allemaal gedaan om aan stemmen te komen? Iedereen een vlaai gegeven of dat niet?
2: Nee.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Nee, ik heb maandag heb ik op een heel groot evenement gestaan met 5000 man. En toen hebben we al gezegd van ja, dat kan gestemd worden. En ja, mochten ze hulp nodig hebben, ja, dan ben ik daar. Dan kom naar me toe, dan help ik je en dan gaan we dat doen. En ook ja, via de social media en met de klanten... Eigenlijk van alles geprobeerd.
0: Nou, Harm Spang die zei net al, als ik op het muziekfeest op het plein kom te staan... dan kom ik met heel veel energie. En hoe moeten we jou dan daar op dat muziekfeest gaan zien? Wat is dan jouw specialiteit?
2: Ja, eerste vlaai, ja.
0: Scoor je sowieso bij mij al punten mee. Mensen die kunnen nog stemmen, dat is echt heel belangrijk. En voor mensen die denken, ja, mijn stem die doet het toch helemaal niet toe. Dat is dus echt wel. De NPO Luister-app, daar is een poll aangemaakt... en daar kan dus op jullie gestemd worden.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, zeg nog even iets tegen de mensen die aan het luisteren zijn... waarom ze op jou moeten stemmen.
2: Nou, lieve luisteraars van Sterren.nl. Ik heb wel wat leuke energiek te bieden... voor de mensen die meekomen naar het... naar het muziekfeest in Zwolle. En misschien laten we twee bussen meekomen, je weet het niet.
0: Ah, je bent wel een beetje van de handel, hè?
2: Ja.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. A28 Amersfoort-Zwolle. 5 kilometer file tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar bij de Bergen. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
1: Emily's leven.
4: Nou, broeierig warm ook voor de kandidaten. En dat in de strijd om het muziekfeest. Wat hier beter, een zwembad?

sinds ik die podcast van hem luister. Hij vertelt af en toe daar zo dingen. Daar ben ik gewoon nog steeds weken mee bezig. Het gaat op volle toeren in mijn hoofd. Hij had het namelijk over een site. En daar staan alle voeten op van heel veel bekende Nederlanders. Er zijn gewoon mensen die gewoon geobsedeerd zijn door tenen en zo. Nou, en Hazes heeft dat helemaal niet. Want hij zegt, ik vind voeten echt verschrikkelijk. Maar blijkbaar staat Rox dus ook weer op die site. Ik ga toch eens even kijken welke site dat is. En welke bekende Nederlanders we allemaal kunnen spotten met hun voeten daar. Ja, het is bizar. Maar goed, we zijn nog niet aan lunchen, want het is 9:09. En we zijn druk bezig. Jawel, het laatste uur is ingegaan voor de finale. En dat onder de strijd om het muziekfeest. Vier finalisten hebben namelijk nog keihard jouw hulp nodig om de winst binnen te slepen. Wordt het Harm Spang, wordt het Mike Griek, wordt het Angelina Garcia of wordt het Glenn van Doren? Ja, dat gaat wel heel erg spannend worden. Er zijn ook mensen die nog appen. Ja, ik stem op die. Ja, nee, zo werkt dat niet. Ga naar de NPO Luister-app. Daar is een poll aangemaakt. En daar moet je je stem achterlaten en dan krijg je alsnog een bevestiging. En dan weet je dat je echt juist gestemd hebt. Dus daar kun je je stem achterlaten. De NPO Luister-app, daar is dus een poll aan gemaakt. Angelina Garcia, Glenn van Doren, Mike Griek of wordt het Spang? En ze hebben je stem hard nodig. Nog 50 minuten. Ja, voor nu haal ik ze even weg uit de slinger.

0: met haar Marokkaanse achtergrond is echt opgevoed met Nederlandstalige muziek, vertelde ze.
1: Ik ben echt opgegroeid met volksmuziek. Mijn vader zat altijd in de kroeg. En ik moest mijn vader heel vaak ophalen van de kroeg, van mijn moeder. En dan zat ik als 7-jarig meisje tussen al die dronken mannen, allemaal verdrietig, op zo'n avond, weet je wel, aan het einde.
0: Ja.
1: En dan zeiden ze, en ik kom uit Venlo, uit Limburg, en dan zeiden ze, kom eens hey, meisje, weet je wel, op z'n plat.
0: Ja.
1: Kunstig even wat zingen.
0: Ja, ze lacht het voornamelijk weg. Ze heeft natuurlijk echt geen fijne jeugd gehad. Maar daar zong ze dus regelmatig de liedjes van Hazes. En inmiddels heeft ze dus ook haar eigen muziek uitgebracht. En heten we haar welkom hier bij Sterrenl. Mooi. Zangeres Numidia met Ik Bleef Geloven. Nou, hopelijk staan de finalisten in de strijd om het muziekfeest er ook zo in. Blijf geloven. Zometeen check ik heel eventjes bij de laatste twee finalisten of zij er überhaupt nog in geloven. Sander Quarte, die komt eraan. Maar eerst Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Nou, ik denk dat hij net zo warm is hier in Nederland.

0: Het zijn topster, inderdaad. Die hoor je nog steeds op nummer 25. En dat in de SterrenL Top 25. De lijst der lijsten. Vanmiddag weer een nieuwe lijst. En dat met Jan Paparazzi hier bij NPO SterrenL. En over een topster gesproken.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Nou, je bent beland in de finale van de strijd om het muziekfeest. En vier finalisten die strijden deze ochtend om een plek om het muziekfeest op het plein. Nou, vorige uur hoorde je al de eerste twee finalisten. Harm Spang en Mike Kriek. En de volgende is een topster.
2: Ja.
0: Ja, vertel even voor de mensen die de laatste paar weken onder een steen hebben gelegen. wat jij precies allemaal doet, Angelina.
2: Ja, ik werk in het leukste café van Amsterdam. En dat is Café Tante Roosje.
0: Dus je werkt eigenlijk met de vrouw of de vriendin van Tino Martin.
2: Klopt inderdaad. Ja, de allerleukste baas van allemaal.
0: Zij is leuk,
2: ja. Ja, zij is mega. Ja.
0: Zo lief, zo relaxed.
2: Zo lief, inderdaad, ja. Gewoon lekker normaal.
0: Heb je Kleine Jones ook al gezien?
2: Ik heb hem nog niet in het echt gezien. Oh, maar die foto's, oh, dan smelt je toch weg.
0: Twee weken geleden heb ik hem gezien. Mocht ik eventjes langskomen natuurlijk. En op een gegeven moment gaf Kim Kleine Jones aan mij. En hij begon keihard te huilen. Dus ik begon een liedje te zingen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk schiet dat niet op. Want ja, hallo, zijn vader die zingt zo prachtig. En dan begin ik in één keer een liedje te zingen. Dus uiteindelijk, ja, het is wel goed gekomen, maar ik ben helemaal verliefd. Angelina, het gaat om jou, want druk bezig in de strijd om het muziekfeest. Als enige vrouw ook.
2: Ja, ja, dat brengt wel druk met zich mee, hoor.
0: Ja, maar dat is niet onbekend hier in dit vak. Vind je wel?
2: Nee, het is wel echt een mannenwereld. Dat merk je echt aan alles. Maar ja, gewoon volhouden, gas geven en hopen dat je er toch tussen zit als vrouw zijn.
0: Ja, en af en toe moet je gewoon one of the guys zijn. Niet zo'n vrouw doen, weet je wel. En dingen dat je denkt dat ze op een gegeven moment wat opmerkingen naar je maken. En moet je maar gewoon slikken.
2: Ja, maar ja, dan moet je ook niet in de kroeg werken, want dan krijg je ze ook. Dus ik ben het ondertussen allemaal wel gewend.
0: Precies. Hoe heb jij het allemaal aangepakt afgelopen week?
2: Ja, smeken op mijn knieën.
0: Echt?
2: Nee, ja. Ik ben gewoon overal een beetje langs gegaan. Van jongens, hebben jullie al gestemd? Vooral op de socials lekker bezig zijn. Ik zat gisteren op Texel. En nou ben ik daar ook alle auto's afgegaan met flyers. En,
0: alle inwoners ook gehad op Texel?
2: Ja, ik denk het bijna wel. Zoveel zijn het er niet, hè? Vergeleken met hier.
0: Nee. Elke inwoner is een stem.
2: Overal dus, aangeklopt.
0: Inderdaad. En wat maak jij nou eigenlijk voor verschil? Stel je voor dat jij daar op het muziekfeest of het plein staat. Wat maakt jou zo anders dan bijvoorbeeld een andere vrouw die tijdens het muziekfeest op het plein mag optreden?
2: Ja, goede vraag. Ja, bij mij is het altijd één groot feest. Ik ben zo'n grote stuiterbal. Ik ga van links naar rechts. En ja, ik denk dat je gewoon heel veel energie, heel veel gezelligheid bij mij kan verwachten. Ja, de echte bellen van de bar daar op het muziekfeest van het plein.
0: Die gaan we zo draaien. Maar je zou bijna al denken dat je al een artiestennaam hebt aangenomen door Garcia.
2: Nou, dat is ook mijn echte naam.
0: Ja, maar ja. Het zou bijna een artiestennaam kunnen zijn. Dat je denkt van, nou oké, we gaan er goed beginnen.
2: Inderdaad.
0: Ik heet Angelina en Garcia, dat is mijn artiestennaam.
2: Nou, echt zo, ja.
0: Inderdaad, ook
2: ik
0: weer een geluk.
2: Ik heb echt geluk met mijn naam.
0: Precies,
2: ja.
0: Kondig hem lekker aan. En dan kunnen mensen natuurlijk op jou stemmen nog.
2: Graag zelfs. Nou, hier is die, bellen van de bar.
0: Ja, dat is ze hoor.

0: kippenvel van dit nummer. René Vroger en Welen en hoe de liefde gaat.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Nou, je bent beland in de finale van de strijd om het muziekfeest. Vier finalisten die strijden deze ochtend om een plek op het muziekfeest op het plein. En je hoorde net al de eerste finalisten, Harmspang, Mike Griek en Angelina Garcia. Nou, de laatste finalist is Glenn van Doren. Glenn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Het gaat heel goed.
0: En volgens mij
2: met jou ook goed?
0: Ja, gaat hartstikke goed. Ik begin bijna Brabants te praten.
2: Oh, sorry.
0: Ja, dit maakt niet uit.
2: We kunnen het ook een beetje anders
0: doen. Ja, nee, maar het is echt waar. Als jij op een gegeven moment... Ik krijg die zachte G dan ook weer helemaal terug.
2: Lekker,
0: maar
2: als we je doen dan het met... anders.
0: Nou, nee, we zijn gewoon onszelf. Maar
2: okay, dat
0: je merkt gewoon dat als je dan met iemand uit Brabant praat, dan...
2: Gaat wel makkelijker,
0: dan, hè? Nou, inderdaad. Ja, inderdaad. Hoe gaat het met jou?
2: Het gaat heel erg goed.
0: Ja, hoe is het met de zenuwen?
2: Gezonde spanning, want het is gewoon... Een droompje waar je nou zit. Je kijkt altijd op TikTok of Facebook. En nou zit je gewoon bij jou aan de tafel in het cafeetje. En...
0: Leuk, hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat je het ook ontzettend leuk doet. Wat heb je allemaal gedaan afgelopen week om aan stemmen te komen? Zo. Wat niet? Kom je te vragen.
2: Wat niet? Ik had natuurlijk heel weinig tijd. Want het was vrijdag. Toen wist ik dat ik in de finale stond. En alle alarmbellen die gingen natuurlijk af. Van ja, nu moeten we. Het eerste wat ik ben wezen gaan doen is naar het café gegaan. Een biertje gedronken.
0: Ja? Ik geef je groot gelijk, hoor.
2: Ja, echt, we moeten het vieren.
0: Maar helemaal lam of echt maar één biertje?
2: Nee, wel maar één biertje.
0: Okay,
2: want
0: nee,
2: ik moest natuurlijk de mensen overtuigen om weer op mij te gaan stemmen.
0: Precies.
2: Dus ja, we zijn met z'n allen naar Café de Kleine gegaan. En daar heb ik echt vanaf moment één iedereen zijn telefoon gepakt.
0: Ja, afgepakt.
2: Afgepakt.
0: Gestolen.
2: Ja, ik zeg, kom erbij staan. Want ik heb het de vorige ook al gezegd, ik moet het zien.
0: Lopen er al aangiftes tegen je? Van,
2: nog niet.
0: Oké, okay, nee, maar het zou zomaar kunnen. Niet.
2: Het zou zomaar kunnen. Volgens mij zit daar 2 weken tijd op, toch?
0: Ja. Maar ja, dan ben je er misschien toch wel. Je weet het niet.
2: Ik hoop het. Ik hoop het.
0: Maar als jij straks eens op het muziekfeest op het plein staat, tegen die tijd ben je dan ook weer los, hoor. Want het is dan als we in Zwolle staan. Volgens mij zit je maar een paar dagen voor diefstal voor zoiets.
2: Oh, dat valt mee, hè?
0: Ja. Wat kunnen wij dan gaan verwachten van jou?
2: Nou, een hele grote grimlach. En misschien nog wel een traantje van geluk.
0: Ja?
2: En enorm veel energie. Maar ik ga de mensen echt pakken om een glimlach, denk ik.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik zou zeggen, pak de mensen nog eventjes. Want nog een kwartier.
2: Dames en heren, nog een kwartiertje stemmen. Stem alsjeblieft op Glenn van Doren als je dit hoort. Echt, ik heb jullie hulp zo hard nodig. En help mij om mijn droom waar te maken.
0: En dan niet naar mij appen, ik stem op Glenn. Nee, ga naar de NPO Luister app. Daar is een poll aangemaakt. En daar kun je stemmen. Hey, als je mij niet bij je hebt, hè?
2: Nou.

Vespa, nou die geeft er letterlijk even goedelijk echt flink gas op. Nou, de stembussen die gaan bijna sluiten. Je hebt nog heel even de tijd om op jouw favoriet te stemmen in de strijd om het muziekfeest. Wordt het Harm Spang, Mike Krieg, Angelina Garcia of Glenn van Doren? En misschien, hè, ben jij wel degene die daar de beslissende stem in maakt? Wat moet je doen? Heb je nog niet gestemd? Doe dat even. Ga naar de NPO Luister-app. Stem hem of haar via de poll naar de winst. En zometeen na 12 uur gaan we de uitslag bekendmaken.

0: Cotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorkum in 10 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook tot een uur of 12 dicht. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een ongeluk bij Raamsdonksveer.
1: Emily's leven.
4: Ja, dan hoor je toch rommel op de weg. Dan wil je weten wat er ligt. Deze week had ik het ook. Er loopt een dier op de weg. Dan denk je, oh nee, waar komt het aan? Een hert of weet ik wel een koe? Bleek het gewoon om een konijntje te gaan. Ja, dat is echt bizar.

0: in de strijd om het muziekfeest. Vier finalisten die wachten echt in spanning af of zij straks op het muziekfeest op het plein mogen staan. Gaat het Harm Spang worden? Gaat het Mike Griek worden? Angelina Garcia of Glenn van Doren? Nou, de uitslag die is in aantocht. Maar zometeen hebben we voor alle finalisten nog een hele leuke verrassing. Ja, horen jullie het? We hebben zometeen nog een leuke verrassing.
1: Yes.
0: Wat zou dat zijn? Nou, dat hoor je zometeen.

0: Emma Heesters en Alles Wordt Beter. Je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Ja, we zijn druk bezig, want je luistert naar de finale van de strijd om het muziekfeest. En vier finalisten die strijden om een plek op het muziekfeest op het plein. Nou, zometeen horen we wie de grote winnaar gaat worden. Maar eerst hebben we nog iemand aan de telefoon. En ja, die heeft een hele leuke verrassing in petto voor jullie. En dan ga ik ook vragen, goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Goedemiddag. Je spreekt met je collega Jan.
0: Hallo Jan Smit, wat gezellig dat je belt. Hoe is het met je?
1: Nou ja, met mij gaat het goed, Amy. Ik zit al een tijdje te luisteren naar waar jullie nu mee bezig zijn.
0: Hoe klinkt het?
1: Het klinkt fantastisch, maar het is ook heel spannend.
0: Ja, ik vind het ook heel spannend.
1: Want ja, er kan er maar één de winnaar zijn, hè? Ja.
0: En wat dacht jij dan? Bel ik er nog even tussendoor?
1: Bel ik ongelegen dan?
0: Nee, jij belt nooit ongelegen.
1: Nou, ik had het idee, maar ik weet natuurlijk helemaal niet of dat leuk is, en misschien overval ik jullie er wel mee. Kijk, straks is er maar één die op het muziekfeest mag staan. Dat betekent dat je er dan dus eigenlijk drie achterlaat. Ja, toch wel redelijk, misschien wel gedesillusioneerd of niet.
0: Nou, dat is best wel pijn. Ik vind dat wel, je
1: wel
0: bouwt
1: blij
0: toch
1: dat
0: iets
1: je
0: op.
1: Erbij, ja. Maar het is net dat je net de halve finale niet haalt, of de finale wel, en dan net, je kent dat wel.
0: Ja.
1: Dus ik dacht zo, 7 en 8 augustus, dan geef ik mijn jubileumconcerten. Oh, de Pitsmeister gaat even aan, hoor. 7 en 8 augustus, dan geef ik mijn jubileumconcerten in Volendam. En ik wilde eigenlijk alle vier overgebleven kandidaten uitnodigen om in mijn voorprogramma te staan, als ze dat leuk vinden.
2: Ja, absoluut. Wow.
0: Wat is jullie antwoord daarop?
3: Ja.
4: Ik denk dat ik wel kan. Ja, dat moet lukken, denk ik.
2: Daar maken we tijd voor.
1: Ja.
0: Jongens, dit is toch geweldig.
1: We horen straks natuurlijk pas, want Harm en Mike en Glenn en Angelina, die zijn natuurlijk nu helemaal nog, die staan stijf van de zenuwen. Ik denk, dan laat ik dat alvast even vallen. Dan is dat een pleister voor het bloeden.
0: Ja, deze man die komt altijd binnen, of die belt altijd om met iemand samen ook te zingen. Ik ken dat gevoel. Maar dat is leuk. Dat wordt echt leuk, jongens. Dit is echt.
4: Oh, wat gaaf.
0: Hallo, in het concert voorkomen van Jan Smit, hè?
5: Ziek. Wauw. Echt ziek.
1: Ja, wow. En hoe we dat dan gaan invullen, want we staan daar met sterren het hele weekend. Dus iedereen gaat ook vanuit daar uitzenden. Dus we hebben daar heel veel mogelijkheden. Maar ik ben al blij dat ze enthousiast zijn.
0: Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat jij überhaupt gewoon denkt aan de kandidaten. En dat in de strijd om de muziekfeest. Want dit is sowieso al een geweldige kans, Jan.
1: Ja, en we hebben dan toch even gauw zo'n kleine 25.000 mensen, hè, dat weekend te pakken.
0: Wat zeggen jullie daarop? Het is geen braderie, jongens.
5: Hoeveel waren het er?
1: Een kleine 25.000.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja, dat zijn er genoeg.
5: Het is niet normaal.
4: Dat moet wel lukken, denk
2: ik. Kunnen ze
0: ik heb het idee dat dit nog niet helemaal landt.
4: Niet normaal.
0: Maar,
1: ja, maar,
0: ik zie wel hier gezichtjes die genoeg zeggen. Dus ik moet dat dan een beetje uitleggen. Ze zijn echt heel erg verrast, Jan.
1: Ja, maar wij zijn bij Sterren toch ook, we willen altijd nieuw talent een platform geven.
0: Absoluut.
1: En alle vier gewoon heel goed. Dus het maakt natuurlijk in deze voor mij dan niet uit. Zeker bij het voorprogramma waar dan iedereen natuurlijk lekker binnenkomt en zin heeft in een leuke avond. En je krijgt dan deze vier kanjes voorgeschoteld. Nou, dan ben je toch klaar.
0: Ja, het jubileumconcert van Jan Smit. Jullie zijn erbij. Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Volendam. Zijn jullie überhaupt wel eens een keer in Volendam geweest?
4: Zeker. De beste vis daar, hè?
5: Ja.
0: Ja. De beste artiesten ook.
4: Ook.
0: Ja. Ja, ik zou het bijna vergeten. Ja, ik vind vis ook lekker hoor, Jan. Maar het is toch ook leuk dat er leuke artiesten rondlopen in Volendam. Toch?
1: Ja, nou ja, goed. En dan nu, dan is dit gewoon ook een start van een nieuw tijdperk.
0: Nou, dat denk ik ook. En ik weet nog niet tegen wie jij kan zeggen tot in Zwolle. Want ja, dat gaan we zo meteen horen.
1: Nou, ik blijf luisteren hoor. Dus
0: wil je nog iets kwijt?
4: Ja, Jan, dankjewel.
2: Jan, super,
5: bedankt
2: dankjewel.
5: Jan. Echt bedankt voor deze kans.
1: En jullie bedankt voor jullie inzet en voor de manier waarop jullie hebben gestreden. En iedereen hebben opgetrommeld. Het is voor ons als Sterren ook een ontzettend leuke actie. En we zijn jullie heel dankbaar. Dus wat er ook gebeurt, wie er ook wint, voor mij zijn jullie allemaal winnaars.
2: Dankjewel.
5: Ja. Echt dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Super, Jan, dankjewel bedankt voor deze verrassing. Wij zien elkaar woensdag.
1: Ja, zeker.
0: Heb je er zin in?
1: Ja, ik rijd met iemand op, maar ik weet niet of die al bekendgemaakt is trouwens. Maar goed, maakt niet
0: uit.
1: Ik heb heel veel zin in.
0: Wat ga je doen? Je treedt met iemand op?
1: Niks. Doei, Eem. Doei. Doei.
4: Ja, okay, voorzichtig.
0: Ja, maar hij treedt met iemand op. Met wie zou die daar op gaan treden, jongens?
4: Hebben met jou waarschijnlijk weer.
0: Nee. Dat heeft echt 10 jaar. Ik ben 10 jaar ouder geworden toen van hem. Maar dat was wel het allerleukste wat ik ooit heb mogen doen.
4: Maar wat was je goed? Dat was niet normaal.
0: Oh, dankjewel. Nou, laten we dan ook even een nummer van Jan Smit draaien. Dat werkt ook altijd lekker.

0: Hellegers en Doe Je Dansie.
1: Dit is de grote finale van de strijd om het muziekfeest. Emily's Leven.
0: Ja jongens, het is tijd voor het moment waar we maanden naartoe hebben gewerkt. Het blijft voor mij echt een feestje om dit te mogen doen. Alle kandidaten in de strijd om het muziekfeest hebben echt alles, maar dan ook alles gegeven. En dank jullie wel daarvoor. Ik vond het een feestje om met jullie samen te werken. Er staan hier 4 finalisten in de studio. Die allemaal zo ontzettend graag op het muziekfeest op het plein zouden willen staan. De winnaar van de strijd om het muziekfeest 2026. Ik ga eerst afscheid nemen, want op nummer 4 is geëindigd. Angelina Garcia. Maar we zijn wel echt een volkszangeres rijker, Angelina. Absoluut, ik ben blij dat je hebt meegedaan. Op nummer 3. Ik heb ook onwijs van jou genoten. En de toekomst zit er zeker in. Dankjewel, Mike Griek. Maar ja, wie gaat er dan naar het muziekfeest? Wie staat er op het muziekfeest op het plein? Ja, en dan gaat het meestal wel echt helemaal beginnen. Dan, hallo, staat op het muziekfeest op het plein, ja. Wie gaat dat dan worden? Harm Spang of gaat het Glenn van Doren worden? Ze willen allebei heel erg graag. Een verschil van 45 stemmen. De grote winnaar van het muziekfeest op het plein 2026. Die we gaan zien in Zwolle. Die gaat shinen als nooit tevoren. Geef hem een heel groot applaus. Want zijn naam, dat is... Gefeliciteerd! Ook Harm Spang, dank je wel. Een verschil van 45 stemmen, maar hij is de grote winnaar geworden. Glenn van Doren. Glenn, kom nog heel even bij de microfoon. Er mag zo meteen geknuffeld worden met iedereen, hoor. We gaan eens even kijken wat er allemaal door hem heen gaat. Op dit moment heeft hij... Volgens mij weet je niet meer hoe je het zoeken moet, wel?
2: Nee, echt niet.
0: Gaan we op zijn Brabants nu, of hoe gaan we doen?
2: Jawel, klein beetje op zijn Brabants. Hè?
0: Hoe voel je?
2: Morgen, tering.
0: Lekker, hè?
2: Oh, niet normaal.
0: Ja.
2: Oh, wat ben ik jullie dankbaar allemaal.
0: Je hebt het echt zelf gedaan.
2: Niet te doen. Ik sta gewoon te trillen, echt. Ik ben jullie zo dankbaar. En ik zei het al, ik heb het al zo vaak gezegd, het is zo mijn droom. En ik heb het in mijn laatste post gezegd, ik kijk altijd op de bank. En ik ga er pas naartoe als ik live op het podium mag staan.
0: Leuk, hè?
2: En dan ga ik. Echt fantastisch.
0: Zijn er nog mensen die je wil bedanken? En dan niet iedereen, want die tijd heb ik niet. Want, maar je mag wel een aantal mensen...
2: Ik wil echt mijn team bedanken. Café de Kleine en mijn Berk Music, mijn team, Studio BNP. Echt enorm bedankt dat ik deze kans mag hebben en... We gaan er echt een mooie toekomst van maken.
0: Ja, en zometeen kom je thuis en dan ga je gewoon vertellen. Ja, hoe is het gegaan? Ja, echt super. Ik ga naar muziek. Ja, en ik sta ook bij Hallo in het voorprogramma van Jan Smit.
2: Ja, ik kreeg net al alle appjes binnen. En, ik heb mijn telefoon eventjes weggelegd, want het is echt... Het is bizar wat
0: leuk,
2: er nou doorheen gaat. Enorm.
0: Ga genieten. Ga knuffelen met iedereen. Echt iedereen ontzettend bedankt. Heel veel succes. En ga ook genieten bij Jan Smit. Want laten we heel eerlijk zijn. Jullie hebben ook echt wel een hele mooie prijs ook gewonnen door bij Jan Smit te mogen staan. Dus er zijn echt geen verliezers. Die kennen we sowieso niet. En ik hou jullie allemaal stuk voor stuk in de gaten. Want ik vond het onwijs gezellig. Nou Glenn, als ik jou niet bij me heb. Mensen die het nog niet hebben gehoord. Ja, dan heb je onder een steen gelegen. Of nog nooit geluisterd naar NPO Sterren NL. Heel slecht trouwens. Maar ze moeten hem goed gaan oefenen, hè?
2: Heel goed.
0: Ja.
2: Echt heel goed. Dus veel luisteren, veel streamen.
0: Dankjewel, hè. En zullen we dan op zijn Brabants afsluiten samen?
2: Ja.
0: Houden we, hè.
2: Houden we.

ook zo leuk dat ze een tijd geleden nog hier te gast waren. Dat kun je allemaal ook terugvinden. En dat via de Instagram-pagina van SterrenL. Ja. Zometeen de muziek van Wesley Bronkhorst. En dan kan je vertellen, verzoekjes, ze mogen binnenkomen hoor. Ja, via de NPO Luister-app. Moet dat nou? Ja, moet dat nou, ja.

Onlangs nog. Ja, hier bij Jan Paparazzi. Dat was wel gezellig. Samen met Samantha Steenwijk. Alles kun je terugluisteren via de NPO Luister-app. Ik wil met je lachen. Nou, dat doe ik hier eigenlijk altijd.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Vooral in Brabant is het weer vroeg druk op de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Empel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dit oosten op de A12 Utrecht richting de Duitse grens door een ongeluk. Bij 7 à 6 kilometer file 20 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos 10 kilometer file. Door rommel op de weg is de rechterrijstrook dicht. Die is ook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Maar dan door politieonderzoek bij Wezep 7 kilometer file vanaf afrit Epe. 20 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort.

dat is ook zijn kracht. Ja, omdat hij zo lekker gewoon is. Damien van ons. Ja, toch wel op volle toeren richting dat heerlijke weekend. Wat een uitzending vandaag, maar wel heerlijk. En Damien van Os gaan we ook zien tijdens het muziekfeest op het plein. Komende woensdag, en dat in Moergestel. Inmiddels alweer 10 weken. 10 weken in die Sterrenhelft op 25. Ik denk dat zijn geluksnummer ook 4 is. Want hij blijft maar op nummer 4 staan. Ja, toch wel lekker. Nog zo jong, nog een hele carrière voor zich. Zometeen hoor je André Hazes en ook Bram Bongers met Ideale Schoonzoon. Maar nu eerst.

0: een defibrillator of niet, want godmondentje.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Epe en Wezep, 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Ewijk, 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda, 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

op NPO SterrenL Radio. De komende 2 uur met de dampende hitmarathon. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De SterrenL Top 25. De komende 2 uur. 16e jaargang nummer 22. Gedateerd vrijdag 29.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, dat was het zeker, maar... Altijd een maar in de mensenleven, hè? Is wel helemaal een feit. Ik denk wel dat het de laatste week is dat het zo gezellig is, want ze zakken naar 24. Vorige week 17, deze week 4 plaatsen en even 7 plaatsen naar beneden. Van 17 naar 24, John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. In de 12e week top 25 op 24 terechtgekomen. En de feestelijke muziekmarathon vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum werd geopend door nummer 25 deze week. En die zakte met de tafel van 5 naar beneden. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst, halleluja, uit Loosdrecht. En In mijn armen in de 6e week begonnen zij de hitparade van vandaag bij Sterren en Radio. Gezakt van 20 naar 25. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon. Van welke platen hebben wij afscheid genomen? Welke 3 toppers horen we niet meer terug? Maar nu is het tijd voor de

Janne staat altijd in de top 25, in de top 10 eigenlijk wel. Al heel lang, maar met deze plaat is dat niet gelukt. Dans tot de morgen met mij. Hij zakt al in de derde week top 25. Vorige week 18, deze week 4 plaatsen naar beneden, 22. En misschien wel de laatste week zelfs voor Jannes. En dans tot de morgen met mij. 1 plaats hoger, de tweede nieuweling van vandaag in de top 25. De paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. De nieuwe single van Raymond.

Een paar plaatsen naar beneden, vorige week 14, deze week 18. En ik had er eigenlijk meer van verwacht, want ik vind het echt een hele goede plaat van Marco. Bijna niveau Engelbewaarder. Bijna dan, hè. Deze nacht op 18, daarvoor hadden we op 19, omhoog van 21. Twee plaatsen omhoog. Eén van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 stijgers in onze hitparade van Sterren en Radio. Chris Bauer, vorige week 21, deze week omhoog naar nummer 19 met vanavond event. En vanmorgens absent. En op 20 draaien we de klapper van de week. Sven Verstegen, Lange Frans en Boevenpad. En dit is nummer 17 deze week, omhoog.

samen uit, samen thuis. Vorige week 11, het gekke getal. Deze week 4 plaatsen naar beneden. 15 is de notering in de eerlijke 25 van Ster NL Radio. Voor samen uit, samen thuis in de 10e week 4 plaatsen naar beneden. Daarvoor op 16, omhoog, gezakt, sorry, van 12. Samuel Welten en de bankzitters en uitsloper in de 13e week. En we draaiden ook nog Henk Dissel op 17.

je top 10 in de top 25 van Sterrenl Radio. Deze week 3 plaatsen naar beneden. Het ongeluksgetal. Deze week is in handen van Mart Hoogkamer en Billy Dans met Grappie Sappie. In de 7e week 3 plaatsen naar beneden. En daarvoor draaiden we een stijger op 14. Op hoop van nummer 19. Dat gaat goed. Sieneke, oude paradeplaat. En ik doe wat ik wil. Op weg naar de top 10 volgende week in onze top 25. En dat was 13 ook nog. Mart Hoogkamer dus met Billy Dans. Zometeen gaan we door naar het nieuws met nummer 12 in onze top 25. Dat is Fons Veurink met Avond voor in de boeken. Hij zakt van 9. Maar zoals gebruikelijk, zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum, een aantal jaren geleden. En zometeen gaan we terug naar 30 mei 1996. Wat deed je precies 30 jaar geleden? Waar zat je? Zat je nog op school? Waar woonde je? Wat deed je? Met wie was je? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Dat plaatje hoor je zometeen. En ik heb ook uiteraard een paar nieuwe platen die ik ga draaien. Voor de allereerste keer op Sterren NL Radio. Deze plaat, nieuwe muziek op Sterren NL. De nieuwe single van Nelis Leeman.

Muziek op Sterrenl Radio van een nieuwe zangeres. Ja, nieuws, ze bestaat al een tijdje, maar we horen haar voor het eerst hier op de radio. Bij Sterrenl, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Lara Mila heet ze. En ze woont in Drenthe, maar de echte naam is Lara. Lara van Renen. En ze noemt zich hier Lala Mina. Niet Lala, Lara Mina. En zwoele zomernachten, nieuwe muziek op Sterrenl. Leuke plaat. Ik hoop dat die plaat er gaat maken de komende weken. En we draaien ook nog de nieuwe single van Neder Sleeman. Heeft ook een hele goede plaat afgeleverd. Lekkere zomerplaat. Ze mogen van alles van me krijgen. Natuurlijk, al je bezit is onderweg naar de volgende eigenaar, dus waar maak je je druk om, hè? De nieuwe single van Neder Sleeman was dat en de nieuwe single van Lara Mila op Sterrenl Radio. En nog wat tips noteren. Ja, zeker, ik heb er nog twee klaar liggen.

30 mei 1996. Het was een kindsterretje toen. Hij maakte een plaat, die heette Ga Dan. Ik ga Demi's draaien met Ga Dan. 30 jaar geleden een nummer 1 hit in de Nederlandstalige hitparade. En hij was toen een jaar of 12. Hij vierde namelijk afgelopen maandag zijn 44ste verjaardag. En hij heeft na deze plaat een paar andere muzikale dingen gedaan. Hij zit tegenwoordig in de hardstyle. Ja, wat denk je daarvan? En hij heet Demi's Haneveer. En hij maakte als kind op 12-jarige leeftijd de plaat die later nog door Jannes werd gecoverd in een succesvolle hitversie. Ga Dan, de oude Nederlandstalige nummer 1 vandaag bij Sterren NL Radio, komt uit 1996. Dit is Demi's.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel.

De boeken, 7 weken in de top 25 te horen. En hij zakte een paar plaatsen. Vorige week stond hij 9, deze week 12. Hij opende 2 uur, het spannendste uur van de top 25 van SterrenL Radio. Janneman, live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruisstaan in Hilversum. Met de toonaangevende Nederlandstalige hitparade op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12, NVO 1. En we zijn bezig hier met de 16e jaargang, week nummer 22. Gedateerd vrijdag 29 mei 2026. En de hitparade van vandaag gaat 3 nieuwe platen. Die hebben we al gehad. We hebben 9 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. Die komen er allemaal nog aan. En op weg naar nummer 1. Even je geheugen opfrissen aan het begin van de 2 uur van de muziekmarathon. De top 3 van vorige week. Sterren en

Het blijft een hele leuke plaat, echt waar. In de 20e week dat ze staan genoteerd. Nou, als ze doorgaat, halen ze het half jaar wel. Halen ze de 26 weken zeker. Dat is een super plaat. Ja, blijft een hele leuke plaat, deze plaat. Ploppen de plop, ploppen de plop. Hoe heet dat nou? Van Robert van Hie, van H, van Hemert. En de onvermijdelijke Donny. In de 20e week twee plaatsen naar beneden. Vorige week 5, deze week zakken ze naar nummer 7. En op 8, elke zakker van 6. Donny en Senna in dit geval dan met Waar blijf je nou? Tweemaal Donny in de top 10 van de top 25 op Sterren El Radio. En dit is nummer 6 deze week. En die gaat één plaats omhoog. Eén plaats. Django, de man met de koperen longen. Waarom ben jij...

25 en daarvoor hadden we op 6 omhoog van 7. Django, de man met de spreekwoordelijke koperen longen. En waarom ben jij gegaan in de vijfde week 1 plaats omhoog? En Gerard was de achtste stijger vanmiddag in de top 25 op Sterrenl Radio. Ja, die top 25. 3 nieuwe platen hadden we. Betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week...

gek, Lil Kleine en Samuel Welten. Zou dit de nieuwe nummer 1 worden volgende week in de top 25? Ja, ik ga er niks over zeggen. Ik weet het namelijk niet, in alle eerlijkheid. Dus gewoon erbij blijven. Iedere week weer op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO ben ik verplicht hier uit te zenden op zondagmiddag tussen 3 en 5. In de feestelijke herhaling hoor je me nog een keertje met de Sterrenel top 25. 16e jaargang week nummer 22. Gedateerd 29 mei 2026. En de man achter de microfoon is Janneman. Janneman voor vrienden, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrenel. Zometeen dus nummer 1, maar voor het zover is, een paradeplaat aan je voorstellen. De nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga ook even bellen met degene die hem gemaakt heeft. Hopelijk krijg ik hem te pakken. Ik hoop dat het lukt. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. En ik heb vanwege de tijd 1, 2, 3, 4 tipnoteringen klaar liggen. Ja, ja. Een karrevracht aan nieuwe muziek wordt er iedere week weer uitgebracht. En over

met zijn nieuwe single. De Vlam in de Pan, leuke platenstad. Daarvoor Numidia, Ik Bleef Geloven, kans hebben voor de top 25. Evenals de Loeier uit Loosdrecht, Ik Drink Rosé. Hij komt er tegenwoordig gewoon openlijk vooruit. Er ging al heel lang geruchten, maar nu weten we het zeker. Hij drinkt Rosé, de nieuwe van Westie Bronkhorst. RNE Vroger met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Viermaal nieuwe muziek op Sterrenl Radio. 4 tipnoteringen, 4 kanshebbers voor de hitparade van volgende week. En dat is zo meteen de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Maar voor het zover is gaan we exactemento 5 jaar terug in de tijd. 30 mei 2021, 5 jaar geleden.

0: zorg dat je erbij bent, hè. Maar nu even bellen met iemand en ik hoop dat hij opneemt.
1: Guido.
0: Guido met Jan Paparazzi van Sterren NL Radio. Hey.
1: Hey Jan.
0: Grote vriend, hoe is het?
1: Ja, goed. Wat was je met jou?
0: Ja, heel goed. Lekker weer, hè, vandaag.
1: Heerlijk, toch?
0: Het is niet te geloven, Guido.
1: Het is genieten.
0: Ja, wat was je aan het doen? Zat je in het zonnetje?
1: Nou, ik ben eventjes bij mijn ouders, okay. Eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb je ze al verteld over je nieuwe plaat die uitkomt?
1: Ja, ze zijn hartstikke enthousiast. Ja. Maar meestal als jij belt, dan is dat ook leuk nieuws.
0: Ja, weet je wat het is? Wij zijn bij Sterren NL Radio ook heel enthousiast over deze plaat. Over ciao, doei, adios, Guido. Want wij gaan hem vanaf dit moment een week lang bombarderen tot onze Sterren NL paradeplaat.
1: Yes! Hey, dat is lekker, zeg.
0: Hey, ja, top, man. Geweldig, hè? Leuk, man. Super plaat gemaakt.
1: Vrolijk. Heel leuk.
0: Gezellig, past bij het weer. En ik moet je eerlijk zeggen, je had het beloofd, hè? Want je hebt al een aantal weken heb jij gezegd en gezongen, ik kom terug. En je komt gelijk terug met een rammer van de bovenste plank.
1: Ik zei het toch, er komt een nieuwe zomerplaat aan. Nou.
0: Helemaal gelukt.
1: Hebbes. Hey, ja, toch?
0: In de pocket.
1: Wat leuk. Hey, dank je wel, Jan.
0: En maandag, na het weekend, dan ben je bij Emily, begrijp ik.
1: Dan ben ik er gezellig, ja. Kom ik lekker kletsen.
0: Nou, dan kom ik je ook even een hand geven natuurlijk. En je feliciteren met deze prachtige plaat.
1: Als wat heerlijk.
0: Bij onze geweldige Emily Sleven zit, onze leading lady. Ja, Guido, we gaan hem loslaten voor de eerste keer als paradeplaat. Je mag hem zelf even aankondigen.
1: Lieve luisteraars van Sterren NL, dit is Guido van der Graaf met de paradeplaat. Ciao, doei, adios.

Ja, ik zeg ook ciao. Toepasselijke plaat. Vanaf dit moment officieel onze paradeplaat hier de komende 7 dagen bij SterrenL Radio. Ciao, doei, adios. De nieuwe van Guido van der Graaf. En dat ga ik ook zeggen, lieve luisteraars. Want ik heb nog geen plaat klaar liggen. De nummer 1 in de top 25. Net zo 1 als vorige week. Just

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel daarvoor. We gaan weer 3 uur feest vieren op de radio. Eigenlijk een beetje hetzelfde als vorige week. Omdat het zo warm is. Het is snikheet.
3: Snikheet.
2: Snikheet. We hebben net eventjes een stukje gewandeld door het natuurreservaat. We zijn op tijd binnen, want het giet hier, jongen. Het is hier aan het regenen op dit moment in Hilversum.
3: Het is ook helemaal donker buiten.
2: Maar kunnen we dan wel het oorspronkelijke idee door laten gaan?
3: Wat? Om het zomer te doen?
2: Om een zomerparty ervan te maken vandaag weer. Net als vorig weekend.
3: Jawel.
2: Het regent dat het giet. Nou, ik laat het aan de luisteraar over. Laat het even weten.
3: Draai we Gerard Cox.
2: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer.
3: Zullen we dat doen?
2: We gaan eens even naar Robert Vriesen van de AWB. Robert, hoe is het daar?
4: In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Dan maar nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Oesgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud.
2: Oh, de stem heeft die man altijd, hè, Robert Vriesen? Ja. Ongelooflijk. Nou, zullen we gewoon een zomerparty doen vandaag?
3: Ja, joh, gewoon.
2: Oké.
0: Perry Krams.
2: En hij is terug. Betaald. Wouter Brakbal, hè? Lekker man, stagiair af.
3: Ja.

0: als ik haar zie. Maar als u naar buiten kijkt, dan zie ik de zon niet meer. De zon is verdwenen. En het heeft plaatsgemaakt voor afkoelende regen. Maar dan vraag ik me af, volgens mij is dan buiten nu echt, als je nu buiten komt, is het echt ziek heet.
1: Ja, dat is gewoon heel benauwd. En je moet ook oppassen op de weg, hè? Want dan wordt het glad.
0: Oh, dan wordt het glad.
1: Ja, dan wordt het glad.
0: Dat is een goede tip.
2: Na een week hard werken is het eindelijk zover.

0: Maar ontzettend leuk om er vandaag weer een lekkere zomerse party van te maken. Temperaturen die oplopen tot een graad of 32 vandaag. En het voelt wel een beetje drukkend warm. Net hebben we even een stukje gewandeld door het Goois Natuurreservaat hier achter het pand. Dat is een soort van standaard ritueel, hè, dat we iedere week doen. Ik vind het lekker.
1: Ik ook. Ik vind dat moeten we erin houden.
0: Ja, lekker de benen strekken voordat we de show ingaan. En daarna kunnen wij lekker 3 uur feest vieren op de radio. Dat doe ik samen met jou, Wouter trouwens. Leuk dat je er weer bent, jongen. Vanuit je stage helemaal doorkomen rollen. En ook jij, de luisteraar van Sterren.nl, want ze zijn er weer in grotere getalen bij in de NPO Luister-app. Waarbij er een appje binnenkomt van Danny, die zegt hier nog volop zon. Het zonnige Brabant. We hebben hier nog geen echte wolk gezien. Daar is het nog heel erg lekker. Nou, hier in Hilversum inmiddels regenachtig. En in mijn eigen woonplaats, Amersfoort-Vathorst, schrijft Gerard dat het daar ook nog droog is. Maar Vathorst, dat is hier op een kwartier, 20 minuten afstand van Hilversum. Dat zal nooit lang duren voordat het ook daar met bak uit de hemel gaat komen, denk ik, Gerard. Goed, zomerse hits op de radio. Welke zomerse hit mag er absoluut niet ontbreken? Laat het even weten via de NPO Luister app. Check even in, want we doen zometeen ook de officiële incheckservice. Dus spreek even wat in. Doe even een audio-appie of even een tekstbericht. En laat weten dat jij meeluistert naar deze oh zo gezellige radio.
1: Ja, vinden we altijd leuk.
0: Nou Wout, daar gaan we dan weer.
1: Ja,
0: feestje op de vrijdagmiddag op Sterren.nl.
2: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
0: Yes, 180 graden, warmer niet.

0: in Spanje joorde Jari Hellegers op NPO Sterren.nl. Hij heeft het over Ranja. Trouwens, iets wat ik thuis heel veel drink, Wout.
1: Wat, Ranja?
0: Even een inkijkje in Perry's leven. Jazeker, ik drink dat thuis heel veel. Die 0.0, die groene flessen.
1: Oh, is dat niet zo heel chemisch?
0: Nee, valt wel mee. Oh. Zonder suiker, een beetje limonade. Is lekker hoor, is goed voor de dorst.
1: Nee, dat zeker.
0: En ik zeg niet dat het dat nooit eens een keertje een goudgele rakker wordt opengetrokken in Huizen Grams. Hè. Maar over het algemeen, als ik de dorst heb, gaat er een lekker limootje in. Vind ik lekker. Goed jongens, even een checkberichten. Ben je erbij? Laat het weten via de NPO Luister app. Dan mag je eventjes een berichtje achterlaten, even wat inspreken of een tekstberichtje. Jarne zegt, ha Perry, zou je misschien, had ik maar een vak geleerd van Better Steigerpijp kunnen draaien. Zou echt fantastisch zijn. Eerst er eventjes lekker vlammen met de top 25. Hij was op tijd met dat verzoekje. Hij vond het heerlijk. Siewert doet de groeten aan Danielle Boom. En ook Glennie is erbij. Glenn, goedemiddag.
2: Het is vrijdagmiddag. 4:00. Ja. Dat betekent Perry's Weekend Party!
0: Yeah!
2: Met Perry en Wouter! Oh. Hey mannen, fijne uitzending! En Perry, ja. Zou je alsjeblieft de nieuwe van Rutger van Barneveld kunnen draaien? Wat een plaat is dat, hé! Hey mannen, we luisteren weer mee hoor!
0: Hey! Nou, gezellig. Ik denk dat de nieuwe van Rutger echt wel een keertje voorbij gaat komen, deze uitzending. Ria zegt, beste Perry, zou je voor mijn dochter Charlene, Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie willen draaien? Charlene is geopereerd aan haar hand. Groetjes uit Arnhem-Muiden. Charlene, jeetje. Heel veel beterschap. En ik hoop dat je snel weer op sterkte bent, op volle sterkte. Corona Helder is er natuurlijk weer bij vanuit het prachtige Ermelo. En ook Broekie is van de partij. Broekie!
3: Perry! Ja hoor, is die weer. Hoppa, vrijdagmiddag weer aangebroken, mien. Hoppa, groetjes, Broekie. Heng.
0: Jip de Roy zegt ook, we zijn erbij. Lekker bij de airco. Fijne uitzending, Perry en Wouter. En ook Tamara, die is van de partij. Tamara!
4: Goedemiddag, mannen.
1: Ja.
4: En wat een goed nieuws, Wouter. Wat gezellig dat je er weer bent.
0: Eerder in de toekomst, hè.
4: Perry, Wouter, goede uitzending. En... ja, ik zou zeggen, doe een lekker feestnummer. Doe maar Tranquilo van Jan Smit.
1: Oh, Tranquilo.
4: Fijn weekend.
0: Nou, schrijf jij hem erbij, Wout?
1: Ik zet hem erbij. Of
0: Tranquilo
1: dan
0: van onze Jan. Morgen is hij trouwens ook weer op de radio, hè? Morgen tussen 3 en 5:00 op NPO Sterren.nl. Nou, blijf vooral de appjes lekker insturen. We gaan zo meteen nog een rondje doen. Dus als je meeluistert, laat dat vooral even weten. In de NPO Luister app gaan wij door met de hete zomerhits. Oh, is lekker, hè? Mee moet op Sterren. Dit is Rio.

0: Horst en ik drink rosé op de nummer 1 NPO SterrenNL Radio. Het is 4:30 en zometeen gaan we nog eventjes een klein rondje doen in de NPO luisterapp. Als je er dus bij bent, check even in. Dat doe je via een gratis appje via de NPO luisterapp. Zullen we zo even iets lekkers gaan draaien van René Karst?
1: Oeh, ben ik altijd in.
0: Iets van René Karst. En dan zat ik te denken aan Atje voor de sfeer of kruipend door de supermarkt. Of dacht je Skol Cheers Proost? Of dat interesseert me geen ene reet. Een tarwe smoothie, Annemarie, kolen op het vuur. Zo.
1: Moet ik kiezen? Of wat
0: man, ja, mag. Of laat het over aan de luisteraar van SterrenNL.
1: Laten we dat doen.
0: Oké, laat even weten. Welke van René Karst wil je horen? Hoor je hem zo meteen naar Django Wagner?
2: NPO SterrenNL.

0: Sneegarst en de stenen op het plein. Dan krijgen we nog een mooi appje van Keanu over binnen. Die zegt, kippenvel loopt over je lijf als je René hoort zingen. Hij was nog zo jong en hij had zo'n zin in zijn tour. En dat is in één klap voorbij. Geniet van het leven allemaal dus. Van Keanu.
1: Ja, dat is de boodschap die je eruit moet halen.
0: Zo is het wel. Ja. Geniet iedere dag van het leven, jongens. Want René is daarbij het voorbeeld. Waarbij het dus ontzettend mis is gegaan. Helaas, veel te vroeg overleden. En ik zeg net nog, Wouter, toen ik het liedje instarten. Ik mis René nog steeds, iedere dag.
1: Ik heb dat ook altijd, als ik hem hoor, dan denk ik, ja, hef. Domme.
0: En ik weet ook zeker, als ik komende woensdag bij het muziekfeest op het plein sta.
1: Ja.
0: Dat ik hem daar ga missen.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga hem daar missen.
1: Dan ga je hem ook gewoon wel weer even draaien, toch?
0: Ik denk het wel. Ja, ja, ja. We maken de radio, hè, met Sterren NL. Zeker. Komende woensdag. Je hoort Corné en Jan tussen 4 en 7. En tussen 7 en 11 hoor je Marcel de Vries. En ondergetekende live vanuit Moergestel.
1: Een latertje.
0: Bij het, ja, maar ik vind het wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Nou hoor, ja, nee, dat raakt me al niet voor om, hoor. Maar dan gaan we zeker even René Kars draaien. Want die hoort bij het muziekfeest. En ik ga hem daar ontzettend missen. Nog even wat leuke incheckberichten die zijn binnengekomen. Onder andere van Michel Schoenmaker. Michel, goeiedag.
2: Het regent nu buiten, we zijn niet te stuiten. De zomer zet door, want ik luister Perry Krams. Ja, Perry Krams. Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezucht. Oh, Perry Krams. Fijn weekend. Dime even.
0: Lekker hoor. Nou ja, dat is een goede zanger. Hij heeft ook wel eens singles voor Marcel gemaakt, Michel. Ook voor mij trouwens. Hij kan echt. En ken je die Jan de Weerman opener? Als Jan de Weerman komt bij Marcel.
1: Zeker.
0: Dat is ook Michel.
1: Nooit. Ja. Ach, ik vind dat een fantastische jingle.
0: Ja, leuke vent is dat. Jessica, die schrijft, op dit moment komen de boten voor de vlootschouw voorbij gevaren langs kantoor. Maar in vergelijking met de andere jaren zijn ze heel erg stil en niet aan het toeteren. Zou je gebroeders komen toeteren om een waterscooter willen draaien? Dan hebben we toch nog een beetje het vlootschouw gevoel. Dank je wel. Nou, Danny zegt hier nog volop zon in het zonnige Brabant. Die wil een lekkere zomerhit horen. En Raymond zegt, wij luisteren ook weer mee, Perry, met deze hitte vanuit de tuin met een verkoelend drankje erbij. Arjanne, die schrijft, hier in Breda, zwaar bewolkt, 33 graden, erg benauwd. We gaan weer genieten van jullie show. Groetjes van Arjanne. Dankjewel, Arjanne.
1: Ik vind het leuk.
0: Ja.
1: Toch leuk even een plaatselijk weerberichtje.
0: Jazeker, ik vind het leuk ook dat Arjanne erbij is. Die is wel vaker bij, gezellig. Daan is er ook bij, Daantje.
3: Perry, en alle luisteraars, wat een goed weekend. Nou, hier in Schouwoude hagelt het net wel hard. Maar doe maar even een hitje van René Schuurmans. Laat de zon in je hart.
0: Ja.
3: Schijnt nu niet, maar ja, het regent zonnestralen. Laten we het maar daarop houden.
0: Dat is dan ook een beetje voor het gevoel ook, hè. Ravi, die zegt, beste Perry, we zitten hier met z'n allen 6 stuks in de auto om naar een weekendje weg te gaan. En we zouden het heel erg leuk vinden als de mega beukmix wordt gedraaid om de korte vakantie fijn in te luiden. Groetjes van Ravi. Maar ik zit meteen te denken, 6 personen in een auto?
1: Dat is ook al warm.
0: Of is het een busje? Dat kan ook, hè? Kan een busje zijn. Stuur even een foto, een selfie, Ravi. Van die, ik wil even kijken hoe jullie dat hebben ingeladen allemaal daar met 6 personen in die auto. Lijkt me leuk om een foto van te zien. Arjan van der Doelen is er ook bij. Arjan!
4: Wouter, ja, goedemiddag. Arjan van der Doelen is er ook weer bij. Ja, ja. Joepie, de vloeibare poepie. Maar jongen. Waar is het toch heet, hè?
0: Waar is het heet?
4: Ga je goed drinken, fijne weekend. Houdoei.
0: Lekker, die klakson er nog eventjes op. En Bram zegt, Perry, goedemiddag. Mag ik de tijger van de kroeg horen? Groetjes. Steven, die wil iets van het Klein Orkest. En Paul zegt nog, hey Perry, kun je de groetjes doen aan Renske en Jolanda alsjeblieft? Groetjes Paul en de rest van de auto. Ook luisteraars in Turkije. Marin, die zit daar, die zegt, hier in Side, Turkije, 35 graden.
1: Zo.
0: Graag Robert van Hemert en zoet, zout, zuur. Ja, Wouter, we gaan het zo meteen weer doen.
1: We gaan het zo meteen weer doen, hè?
0: We gaan het zo meteen doen. De quiz. De vrijdagmiddagquiz. Als jij wil meespelen met de vrijdagmiddagquiz, dan stuur je nu het woordje...
1: quiz.
0: Simpeler wordt het niet. Het woordje quiz stuur jij in de NPO Luisterapp als jij kans wil maken op het SterrenNL prijzenpakket. En we gaan vandaag niet 1, maar 2 pakketten weggeven. En dat doen we niet voor één en dezelfde luisteraar, want straks in de tweede uur gaan we ook nog een leuke actie doen met een SterrenNL prijzenpakket. Verder ga ik er nog niks over zeggen. Ja, spannend, hè? Nou, dat straks. Eerst eens even die quiz. Wil je meespelen? Stuur even quiz in de NPO Luisterapp. Hoor, dit is eventjes lekker.

0: Schaarmaker en de Engelbewaarder op NPO Sterren.nl.
1: De vrijdagmiddagquiz.
0: Ja, het is tijd voor een gloednieuwe editie van de vrijdagmiddagquiz. Op deze vrijdag 29 mei 2026. En daarvoor heb ik aan de telefoon Pieter uit Zandvoort Noord. Hij werkt bij een korenmolen, de Zandhaas. En daar produceren ze meel. Pieter, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Perry.
0: Hey, man. Hey. Een hele goede middag. Hey. Hoe is het met jou?
2: Ja, zeer goed vandaag. Helaas net al een buitje op mijn hoofd gehad, maar voor de rest prima.
0: Een buitje op je hoofd gehad. Maar ik begreep net iets van Wouter. Wat is nou exact de reden dat we jou moesten bellen vandaag?
2: Het is toevallig mijn verjaardag en mijn collega's hebben mij opgegeven om mee te doen.
0: Van je collega's
2: moet je
0: zeggen.
2: En dat werd mij verteld toen ik binnenkwam. Dus,
0: en weet je wat wij doen als er iemand jarig is?
2: Geen idee.
0: Nou, daar gaat-ie!

0: een hyper de beat.
1: Hoera, ja.
0: Hoera, ja. Oh, heerlijk zeg, jongens. Je bent dus een jager, Pieter. Hoe oud ben je geworden?
2: 33 om precies te zijn.
0: 33, mooie leeftijd. Ja. Jongen, de dubbele cijfers. En weet je wat ze altijd zeggen?
2: Ja.
0: Weet je wat ze altijd zeggen? Dan kun je niet meer omdraaien. Hey, Wouter en Pieter. Hebben jullie een beetje zin in de quiz? En vooral Pieter, heb jij enig idee hoe het moet?
2: Ja, zeker. Wij luisteren wekelijks.
0: Oh, dus, joh, het is voor jou.
2: Het moet goed komen.
0: Het is voor jou gesneden koek.
2: Hoop ik.
0: Ja, dus je weet ook dat je moet zingen.
2: Nou, dat laat ik altijd aan mijn collega Pino. Die doet altijd vraag nummer 4 of 5. En die zingt altijd. Dus dat geef ik hem even door.
0: Nou ja, doe jullie maar lekker met z'n allen, joh, voor jouw verjaardag jou schelen. Ben je er klaar voor? Want je krijgt 2 minuten de tijd. Je mag iedere vraag 1 keer passen als je het niet weet. Dan spelen we hem daarna nog een keertje.
2: Is goed. Ik heb wel collega's bij me staan. Dus ik hoop dat we niks hoeven te passen. Maar daar komen we natuurlijk vanzelf achter.
0: Nou, laten we ervoor gaan dat je 8 vragen goed hebt. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Daar gaat hij dan. Welk lichaamsdeel hoor je naast je hoofd, schouders, knieën, tenen, oren en je ogen nog meer in het refrein van het liedje Hoofd, Schouders, Knie en Teen?
2: Het puntje van je neus, als het goed is.
0: Het puntje van je neus, dat klopt. Wat is naast blauw en geel nog een primaire verfkleur?
2: Rood.
0: Dat is inderdaad rood. Waar stoot een ezel zich spreekwoordelijk geen 2 keer aan?
2: Een steen hoor ik hier opgeluisterd te worden.
0: Ja, dat klopt, een steen. Welke presentator die je kent van De Wereld Draait Door maakte gisteravond bekend weer een tv-programma te gaan maken, maar nu voor SBS?
2: Matthijs van Nieuwkerk?
0: Ja, Matthijs van Nieuwkerk, dat klopt inderdaad. Dan zijn we bij de Zing Doorvraag.
2: Wacht even hoor, geef ik hem even door.
0: Geef hem door. Okay,
2: dus je kan heel goed zingen ook, dus.
0: Oké, wie krijg ik nu?
2: Hey,
0: Fine.
2: Dat is mijn jongste collega. Ik geef je even door, hoor.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dit is collega, maar...
0: Zonder van de tijd. Schiet op.
2: Oh, zelf.
0: Ja. Fine.
2: Nee.
0: Hallo,
2: oké. Ze durft niet. Huh?
0: Ze durft niet. Oké, jongens, kom op. De tijd. Denk aan de tijd.
2: Ja. Laat ze al even.
0: Zing door waar die stopt.
2: Ja, die
0: jongens.
2: Ja, wat is er? Wat was het nummer?
0: Zing door waar het nummer stopt. Daar komt-ie.
3: Ja, ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. Zoiets is het volgens mij.
0: Nou, zullen we eens even luisteren.

0: Ja, die is helemaal goed. Dan gaan we gauw door naar de volgende. Van wie is de hoogste stijger in de SterrenNL Top 25? Hij zingt het nummer Jong en Dom. Wie is dat?
1: Deze moet ik echt passen, sorry.
2: We zijn allemaal jong en dom geweest.
0: Passen we hem?
1: Is dat van Donnie? Nee.
0: Passen we hem?
1: Nee, toch? Ja, we passen hem.
0: Noem één van de namen die Marianne Weber noemt in het nummer De Italiaan.
1: Deze moeten we denk ik passen. Ja.
0: Oké, okay, passen. Wat is de nieuwe SterrenNL paradeplaat van deze week?
1: Ja, die hebben we hier staan. Dat is van René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.
0: Dat zeg jij heel erg zelfverzekerd.
1: Ja, ontzettend. Dit moet hem zijn. Althans, als mijn collega's het goed hebben opgeschreven.
0: Nee!
3: Nee.
0: Het is de Kino van de Graaf. Ciao, doei, adios. Nou, gauw door naar de gepaste vragen. Ja. Gauw door. Van wie is de hoogste nieuwe stijger in de SterrenNL Top 25? Het nummer Jong en Dom. Door wie wordt dat gezongen?
1: Ik heb geen flauw idee, echt niet. Weet jullie het?
4: Nee.
1: Nee, wordt hier allemaal heel moeilijk naar me gekeken. Dus deze moet ik helaas... Weet ik niet.
0: Dan gaan we die fout rekenen. Tino Martin, noem één van de namen die Marianne Weber... En de tijd is om.
1: Oei.
0: Maar, Pieter...
1: Ja.
0: 33 jaar jong geworden vandaag.
1: Zeker, zeker.
0: Het is je gewoon gelukt!

0: Hartstikke idee naar het mooie Zandvoort Noord. Nou,
1: is ja, even,
0: is even met z'n allen gillen daar zo in die molen. Jongens, een heel fijn weekend.
1: Yo, hetzelfde.
2: Hallo, ik ben Robert van Emmen. Dit is de NPO.
3: Sterren en

0: Nee, nog twee uurtjes eraan trouwens.
1: Barry's Weekend Party.
0: Met Barry's Weekend Party. Maar het volgende uurtje, ja, ik was eventjes met mijn hoofd ervan vol. We gaan het volgende uur alleen maar verzoekjes draaien. Ook gewoon direct aan het begin van het uur. Dus laat even weten, wat is voor jou het officiële 5 uur moment? Echt een lekkere knaller, een knijter. Misschien wel de Sun Club met Fiesta. Nee, die hebben we vorige week al gedraaid. Hè? Of iets van de Banger Boys. Of wil je DJ Paul Elstak? Of wil je iets anders feestelijks? Alles mag, alles kan. Wat is jouw officiële 5 uur moment? Laat het eventjes weten via de NPO Luister App. En anders gewoon maar een ander verzoekje. Het hele uur staat er bol van. Tot het nieuws van 5, Hans en Thomas. Dit is Alles Staartje.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel Jan. Dan gaan we even naar Robert Vries. Hij zit bij de ANWB. Robert, hoe is het nu op de weg?
4: Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, kwartier vertraging daar. 20 minuten vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein met een uur vertraging.
3: Yes, dankjewel Robert. Nou, het is tijd voor verzoekjes. Laat maar weten, wat wil je horen? Dat doe jij in de NPO Luisteren.
1: Perry Krams.
3: Eerst tijd om eens even het weekend in te luiden. Dat doen wij natuurlijk aftellend officieel naar dat weekend. Dus ik hoop dat je je radio lekker hard zet.

0: 6 uur is de zender helemaal voor jou en vieren wij dus samen het officiële weekend. Want dat is een soort van officieel begonnen.
1: Dat nu is helemaal begonnen nu.
0: Het is 5 uur geweest op vrijdagmiddag. Dat betekent dat je lekker kan gaan genieten van een welverdiend weekend. Ik zie jou een beetje kijken, Wouter. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, dit is jouw verhaal, kom ik ineens tegen.
0: Oh ja. Zomerparty. Ja, daar ben ik, ja. Je zit mijn verhaal te kijken op Instagram.
1: Ja, verhaal
0: nu
1: te
0: pas
1: kijken.
0: Oh, ja. Ja. Ja, het is altijd een beetje hetzelfde, hè?
1: Dat wel, hè?
0: Ik probeer wel altijd wat anders te zeggen, een beetje anders te lopen en zo. Maar weet je wat ik zo fleurig zou vinden?
1: Wat zou je fleurig vinden?
0: Als een keer wat verhalen van luisteraars zou kunnen delen in mijn verhaal.
1: Oh, dat je het niet zelf doet.
0: Dat je het niet zelf doet, maar dat andere mensen dus eventjes een post maken, een story op Instagram. En dan tag je Perry Kramps, @PerryKramps en @SterrenNL. Zullen we eens kijken of dat een beetje kan gaan lopen?
1: Dat mensen dan een foto maken van waar ze aan het luisteren zijn.
0: Precies, ja, ja, ja, ja. En dan tag je dus @PerryKramps en @SterrenNL. En de meest leuke, fraaie foto. Zullen we die dan belonen met nog een leuk pakketje?
1: Dat kunnen we wel doen, toch?
0: Jawel, ja, zeker, zeker.
1: Ja, doen we.
0: Ja, oké, ja. Dan we zijn vrijgevig vandaag. Doe even een story plaatsen op Instagram. Gewoon een verhaal. En dan waar vandaan je naar SterrenNL Radio luistert. Maak een foto van je radio of van waar je naar uitkijkt. En tag dan @PerryKramps en @SterrenNL. En de meest mooie, leuke, originele foto, die krijgt dus een SterrenNL prijzenpakket. Goed, door met de verzoekjes. Ik zie er eentje binnenkomen van Job. Die zegt, Perry, zou je voor ons even de badkamerkraan kunnen draaien? Ga ik zo meteen doen. Eerst even het verzoekje van Jeroen. Die ga ik nou draaien.

0: voor Job, want we draaien tot aan de 6 uur alleen maar verzoekjes. En hij doet mee met de actie, hè, Pascal Rediker?
1: Ach, heeft Pascal een verhaaltje gemaakt?
0: Hij heeft een verhaal gemaakt op Instagram, Pascal, dankjewel. Doet hij dan mee met de actie voor het pakket? Ja, ik bedoel, alleen de leukste verhalen, die deel ik op mijn pagina. Ja. Dus er zijn er echt best wel veel binnengekomen. Echt te veel om allemaal te delen. Maar als je dus wil meedoen voor een SterrenNL prijspakket, dan open je even Instagram, maak even een story dat jij luistert naar SterrenNL. Tag @SterrenNL en @PennyKramps. En wie weet weer ermee het SterrenNL prijzenpakket. Reinder, een hele goede middag.
2: Hey Perry, goedemiddag. Perry, ja. Draai even normaal dan. Dames, laat die rokjes nu maar waaien. Want de wind maakt toch geen keer.
0: Ja, nou die ga ik zo meteen eens even voor je draaien. Eerst even het verzoekje van Ria. Speciaal voor Charlene die geopereerd is. Heel veel sterkte. Mart Hoogkamer en Billy Dans.

0: Ryan op NBO Ster NL Radio. Waar ik trouwens net een pushmelding krijg van
1: een pushmelding
0: van onze collega's van de NOS. Daar staat: code oranje door zware onweersbuien in het oosten van Nederland. Ook kans op hagel en zware windstoten. En als ik dan kijk op buienradar, dan zie ik inderdaad echt zo dwars over Nederland echt een enorme bui voorbij komen. Dus,
1: en welke kleur heeft de bui?
0: Ja, rood.
1: Och.
0: Ja, rood. Flink rood.
1: Laat zien.
0: En hier moet je kijken.
1: Oh ja. Oh, het is een beetje zo'n rode lintworm die er overheen komt.
0: Het is een rode lintworm over Nederland heen. Maar goed, je zou er maar net in staan. Het is echt vanaf nu tot aan 7 uur, 7:30 zeker hebben last van die buien. Dus sterk als je in de regen staat. Maar goed, het is wel even lekker afkoelend. Want het was echt druk het heet door vandaag. Niet normaal.
1: Zeker. En wel opletten op de weg. Dat kunnen we niet vaak genoeg benoemen. Hè?
0: Zeker, want ik zie hier op de hoofdpagina van NOS. Onweer trekt over Nederland. Opletten geblazen op de weg.
1: Ja.
0: De klamme hitte van de afgelopen dagen heeft plaatsgemaakt voor onweersbuien. Het KNMI heeft voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland code oranje afgegeven. Vanwege kans op grote hagel, zware windstoten en zware onweersbuien. En dat geldt zelfs tot 9 uur vanavond.
1: 9 uur. Oh ja, ja. Weet je hoe die gladheid komt?
0: Oh.

0: troep die er nog ligt.
1: Oh.
0: En pas als het echt gewoon echt een flinke lange tijd goed heeft geregend, dan pas spoelt dat helemaal weg.
1: Dat meen je. Dus het asfalt is gewoon echt spekkie glad.
0: En die eerste druppels zijn het gevaarlijkst dan.
1: Oh jee,
0: want dan ontstaat dus die smurrie.
1: Moet straks nog een stukje rijden.
0: Ja, oppassen.
1: Oeh, ja, even voorzichtig anders inderdaad.
0: Ja.
1: Goed, door met de verzoekjes. Wat mag ik voor je draaien? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Bram, die stuurt...

0: grijze wolken buiten, als ik het zo zie. Het is niet in heel Nederland al zo slecht weer, Wouter.
1: Nee, gelukkig niet. Maar hier dit is wel even goed voor de plantjes, hè.
0: Is ook zo. Echt, man, ik heb mijn eigen helemaal gek gesproeid van de week. Want ik heb namelijk een nieuwe grasmat gemaaid.
1: Oh.
0: En die moet dus dan goed behandeld worden. Die moet water hebben.
1: Heb je gemaaid of gezaaid?
0: Nee, gezaaid.
1: Oh, gezaaid.
0: Ja, ik heb wel heel veel meer gedaan. Eerst gemaaid, toen geverticuteerd, toen nieuwe zaadjes erop.
1: Zo.
0: En toen dus constant sproeien.
1: Ja.
0: Dat heeft dat dan nodig om het te kunnen overleven. Goed, verzoekjes tot aan 6 uur op NPO Ster NL Radio. Ja, een plaat die heel veel wordt aangevraagd als ze daarna vragen. Verzoekjes, dan is dat Justin de Wild. De nummer 1 in de Ster NL Top 25, Cheerio. Die gaan we zo meteen even draaien, is geen probleem. Komt trouwens nog een heel lief appje binnen. Hier moet je kijken, Wouter, van Agnes. Zie je dat appje ook voorbij komen?
1: Oh, ja, is dit een kaart? Wat
0: ja,
1: zie ik?
0: Nee, Agnes die maakt eigen verjaardagskaarten altijd.
1: Oh.
0: Ze is heel erg goed in. En ze schrijft: goedemiddag Perry, ik wil bij deze jullie dochter Rosalie feliciteren. Morgen alweer 2 jaar. Agnes Dekkers, de kaartenmaakster. Ja, dat klopt. Morgen wordt mijn dochter Rosalie 2 jaar.
1: Leuk. Dit ja. is een soort. Nou, staat een pipo staat erop.
0: Ja, dat vind ik leuk. En dat vindt Rosalie ook leuk, dat weet ik zeker. Ja, morgen gaan we dat vieren. 2 jaar alweer. Morgen eerst even op de radio. Ik ga voor de zingen morgen, heb ik me voorgenomen.
1: Oké, op de radio?
0: Ja, ik ga op de radio zingen. Morgen om 12 uur. Dus wees erbij. Morgen om 12 uur, Perry's Weekend Party. Goed, laat even weten hoe is het weer bij jou. En is er een leuke plaat die ik voor je kan draaien? Dat laat je weten in de NPO Luisterapp. Nou, ik zie hier van Joep. Die vraagt al een paar keer een lied aan van Kinderen voor Kinderen. Nou, de platen die Joep aanvraagt, die heb ik niet zo snel kunnen vinden. Maar ik heb wel een plaatje op waarvan ik ook hoop dat je er vrolijk van wordt. Het is Bewegen is Gezond. Doe ik dat tegen jou, zei Wouter, werd je gelijk enthousiast.
1: Ja, nee, dit is gewoon een klassiekertje.
0: Ja. Zullen we dat gewoon doen?
1: Ja, zeker. Graag.
0: Alright,
1: ja.
0: Kinderen voor Kinderen en Bewegen is Gezond.

0: vaststellen dat dit de hit is van nu. Justin de Wild en Cheerio op SterrenNL. Ongelooflijk, hij is doorgestegen tot de nummer 1 positie in de SterrenNL top 25. En er komt nog zoveel meer succes bij hem.
1: Maar gaat het ook de zomerhit blijven?
0: Ah, ik denk het toch wel.
1: Ja?
0: Ja, de zomer begint komende maand, hè?
1: Ja, maar er komen steeds meer nummers bij.
0: Dat is wel zo. Kijk, ik vind bijvoorbeeld Wolter Kroes met Route Soleil vind ik ook zo'n lekkere zomerplaat.
1: Maar ook de nieuwe paradeplaat, Ciao, Doei, Adios.
0: Ook goed, hey. Rutger van Barneveld.
1: Zeker, niet te vergeten.
0: Hij heeft ook een zwoele zomernacht, heeft ook een zomerplaat. Plaat wordt ook aangevraagd. Die hoor je straks na zessen. Ga ik hem eventjes draaien. Even wat feest op de radio, want Jessica die stuurde nog. Op dit moment komen de boten voor de vlootschouw voorbij gevaren langs kantoor. Dat was een uurtje geleden, dus ik denk dat die al voorbij zijn. Maar in vergelijking met andere jaren waren ze nog heel stil en niet aan het toeteren. En of wij nog eventjes wat veranderingen willen aanbrengen. Of wij even wat toeters willen gaan draaien.

0: hoorde Kido van der Graaf op SterrenL en eigen schuld. Wat heb je binnen van Astrid? Die zegt, hier in Doorn op de camping begint het zachtjes te regenen. Oh, dan zit je er ook niet lekker bij op zo'n camping. Wat als een modderzooi. De wind lijkt wel te gaan liggen. De lucht is lichtgrijs.
1: Kan soms nog link zijn, hè?
0: Zeker.
1: Is dan gaat het ineens, ja, dan gaat de wind liggen, ja, zachtjes regenen ineens.
0: Dat is stilte voor de storm, precies. Letterlijk. Nou, Astrid, die

0: afsluiten.
1: Ja, ik was even mee aan het walsen ook.
0: Lekker dit, hè. André Hazes, aangevraagd door Jackie, een vriend. Ik kan me goed voorstellen als je lekker in de auto zit of net thuis aankomt... of waar je ook zit te luisteren, dat dit plaatje sowieso op volume 10 aan jou voorbij komt. Fantastisch dit. Bijna 6 uur, we duiken het laatste uur in van Perry's Weekend Party... en jij gaat weer pikkenpoten.
2: Nou, weer pikkenpoten, kijk, weet je wat het is? Het is gewoon, we hebben een pizza party vanavond.
0: Wat heb je?
2: Een pizza party.
0: Een pizza party?
2: Een pizza party.
3: Perry's Weekend Party.
0: Een pizza party?
2: Een pizza party.
0: Wat lekker, waar is dat?
2: Dat is bij Corné Klein thuis.
0: Bij Corné?
2: Ja.
0: Nou, dan wens ik je heel veel plezier bij, jongen. Dus jij moet er nu eigenlijk vandoor.
2: Ik ga er binnen dit en 4 minuten vandoor.
0: Om even lekker te gaan genieten van de pizza party.
2: Even van de pizza party.
0: Ik ga gewoon nog een uurtje door, hoor. Dus wees niet bang als je daar aan de andere kant zit van de radio. Ik ben er tot 7 uur met Perry's Weekend Party.
2: En daarna ben je ook welkom.
0: Mag ik ook komen?
2: Ja, je bent hartstikke
0: gelukkig,
2: welkom.
0: Gelukkig. Tuurlijk. Zeg, nog één verzoekje dan. Voor Tamara.
2: Voor Tamara.
0: Die wacht al een tijdje op. Jasmit, tranquilo. Eet smakelijk, Wouter.
2: Dank je, dat komt helemaal goed.
3: Hou je van Nederlandse muziek? Dan kies je voor de nummer 1. NPO.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe die ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, hoe is het op de weg?
3: Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Je op onthoudt is een 30 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met 1 uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein, doe je er 1 uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooien voor politieonderzoek naar een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2... Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein, 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.
2: Robert, dankjewel en sterkte als je in de file staat.

0: Het lijkt me dus oprecht gezellig om met deze Turk een avondje in de kroeg te zitten. Amar en Turk uit de kroeg.
1: Berry Kroms.
0: En daarvoor René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, kijk eens even naar buiten. Dat meer hebben heeft een mens eigenlijk niet nodig, hè. Lekker warm weer. Het zonnetje hoog aan de hemel. Maar zoek wel wat verkoeling vandaag, hoor. Want het is dik 32 graden. Het voelt erg warm, plakkerig. Zelfs hier in de studio waar we een soort van klimaatsysteem hebben. Wat op zich goed werkt. Maar ook hier in de studio zelfs voelt het een beetje klam. Dus dat betekent dat het buiten goed warm is. En dat is het ook. Maar goed, heel veel mensen die zijn positief gemutst. Al de afgelopen 2 uur hebben we genoten van de Summer Party. En dat gaan we dit uur nog eventjes voortzetten. Als je een leuk verzoekje hebt, laat je dat even weten via de NPO-luisterapp. Verder gaan we dit uur heel veel muziek draaien. Als je bijvoorbeeld net thuis bent, of je zit nog in de auto, in de file, of je gaat er, weet ik veel waarheen, een weekendje weg, kan natuurlijk ook. Zorg ik voor fijne muziek. Onder andere Frans Duits, Elise, is onderweg naar Sven Versteeg. En Lange Frans, dit is Boevenpad op Sterren.

draait van Frans Duits, vind ik. Dan moet het altijd deze zijn. Ik krijg hier lekkere Italiaanse, Spaanse vibes van. Ik vind het heerlijk. Elise van Frans Duits. Stiekem vind ik dit een van zijn allerbeste liedjes. En daarvoor Sven Versteeg, die trouwens verhuisd is. Ik zag van de week stories voorbij komen op Instagram met Dag Diemen. En ze zijn dus naar hun nieuwe stekkie gegaan. En dat is niet misselijk hoor. Dat ziet er goed uit. En het is hun meer dan gegund. Sven samen met zijn prachtig mooie gezin. Je luistert naar Sterren in de Alp op de vrijdagavond met zometeen Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend.

leuk dit, hè? Ja, dit vind ik echt een talentje. Het is Lara Milaan en had ik je maar nooit gezoend. Ja. We hebben misschien allemaal wel zo'n periode meegemaakt of een situatie waarin je misschien een keer beschonken in de kroeg staat. Hè? Bijvoorbeeld, om maar een situatie te schetsen. En dat je dan denkt, nou god, die ziet er leuk uit. En dan ga je diegene zoenen en dan wissel je de nummers uit. En dan zie je vervolgens in je telefoon de volgende dag met wie je nummers hebt uitgewisseld. Nee, ik ben geen ervaringsdeskundige. Dat wil ik even uit de wereld helpen. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar ja, is het te mooi om waar te zijn wat ik zeg? Nee, het zijn toch situaties die echt gebeuren? Nou, mocht jij daar wel ervaringsdeskundige in zijn, nou, laat me dat vooral even weten. Lekker dagje zo vandaag, hè? Überhaupt een lekkere week achter de rug. Ik hoop dat je een goede werkgever hebt. Wij hier bij Avrotros overigens wel. Want als het een hele warme dag is, dan zetten ze een ijskar voor het pand. Dan mogen we dus allemaal een gratis ijsje gaan halen. En dat gebeurt bij heel veel werkgevers. Nog niet alleen maar hier, maar ook op andere plekken waar vrienden van mij werken, die hebben dat ook. Maar hoe gaat een werkgever bij jou er eigenlijk mee om met de warmte? Hebben ze dan een zomerrooster? Hebben ze misschien wat extra ijsjes ingeslagen voor de vriezer? Laat het vooral even weten. Hoe gaat de Nederlandse werkgever om met deze bloedhete dagen? Ga ik er zo meteen eens even doorheen. De NPO Luisterapp kun je gebruiken om jouw reactie even achter te laten. Ga ik John Spencer even draaien zometeen. Lana is onderweg naar Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Dit is Houden van Haten, natuurlijk bij de nummer 1 NPO Sterren NL.

dystopie, hè? Zoutelanden, hoe zou dat nu zijn? Je hebt overal nergens heb je allemaal van die camerabeelden, van die livestreams die je kan checken. Volgens mij is dat in Zoutelanden ook zo. Moet je maar even opzoeken. Als je een beetje zomerse vibes wil krijgen van het strand en zo. Het is daar echt adembenemend mooi, heb ik van mensen gehoord die daar vandaan komen. Zelf nog nooit geweest. Nee, moet ik nog een keertje doen. Jazeker, het zijn van die plekken in Nederland waar ik een keertje heen zou moeten. En daarvoor hoor je nog Herman Hermans en Systeem. En ik vroeg aan jou, hoe gaat de Nederlandse werkgever ermee om met deze warme dagen? Nou, Keanu die schrijft, hey Perry, nou bij mij hetzelfde. De werkgever heeft de hele vriezer volgegooid met allemaal waterijsjes. En we mogen pakken wat we willen. Dat noem ik nog eens een topwerkgever. Simone die zegt, ja, bij ons eigenlijk helemaal niets. Alhoewel de werkgever wel, vlak voordat het zo warm werd, alle airco's een beurtje heeft laten doen. En dat was hard nodig, dus we hebben het in ieder geval lekker cool op kantoor. Dat is al heel erg fijn en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Nou kijk, er wordt niet zozeer iets geregeld. Maar toch dankbaar dat er heel erg hard wordt gewerkt aan het klimaatsysteem daarbij, Simone op het werk. Nou, Ria die zegt, is het heel anders. We hebben namelijk een zomerrooster. En we werken in plaats van 9 uur nog maar 7,5 uur. En tussendoor mogen we eigenlijk pauze nemen zoveel als we willen. Groetjes van Ria. Zo, dat is goed geregeld zeg. Kortere werkdagen en pauze nemen wanneer je wil. Dat zou ik vaker willen horen. Nick die zegt, ja Perry, ook hier ijsjes op de zaak. Ze slingeren je ermee om de oren. Heerlijk verkoelend, maar we werken ook vooral in de buitenlucht. Dus een beetje afkoeling is wat mij betreft helemaal niet zo verkeerd. En Petro hier nog een appje, die zegt, ook mijn werkgever is fantastisch. Hij neemt ons namelijk eens in de zoveel tijd lekker mee naar een ijssalon bij ons in de hoek, om de hoek. Middels om de hoek van het kantorenpand. Het is een hele goede ijssalon en daar gaan we dan af en toe eens met z'n allen heen. Nou, dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd met hoeveel mensen je daar dan naartoe gaat, Nick. Met hoeveel werknemers. Het kan zijn dat natuurlijk dat het een klein bedrijf is. Hè? Dat denk ik dan. Anders ga je gaat toch niet met een bedrijf van 100 man. Eens even daar voor die ijsselonsdaven. Joehoe! Eens even een ijsje hoor, voor 100 man. Zometeen even feest op de radio. En dat mag wel hoor. Shirt uit de zwaai. Het is warm genoeg. Feestie met DJ Maurice. Kom eraan. Eerst Rutger van Barneveld. Dit is zwoele zomernachten. Nou, dat is het.

grijpje binnen van Antonio. Die stuurt een foto van 4 mannen met ontbloot bovenlijf. En die hebben een t-shirt in de handen en zijn er dus... Ja, ik zie zo dat ze ermee aan het bewegen zijn boven hun hoofd. En hij schrijft er nog achteraan. Heerlijk SterrenNL, wij zijn lekker aan het afkoelen. Na een drukke werkdag een feestje met DJ Maurice. Die kwam er daar wel lekker bij van pas. Over zomermuziek gesproken. Wolter Kroes heeft echt een onwijs lekkere single uitgebracht. Route du Soleil. Ga ik zo meteen even draaien naar een ultieme Engelstalige meezinger. Ik heb het hier over Love. Dit is

een goede gok naar de zomerrit van 2026 met Route du Soleil, hoorde Wolter Kroes. En voor de dames van Love, lekker eventjes zo vals als je kunt meezingen. En ook zo hard als je kan met You're the Greatest Lover. Ik ben op zoek naar een lekkere uitsmijter. Een lekkere laatste plaat van dit programma voor vandaag. Je mag hem even laten weten via de MBO luisterapp. En je weet, is zometeen jouw verzoekje de laatste van Perry's Weekend Party van vandaag. Zometeen, eerst even nog René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. En eerst een verzoekje van Rick. Hij wil Mike Petersen horen. Dit is Samen zijn we één op Sterren.

0: voor de aandacht van vandaag.
1: Perry's Weekend Party.
0: Perry's Weekend Party, die sluit de deuren, maar Sterrenel niet. We gaan zo meteen lekker door met non-stop muziek. En dat is tot 9 uur morgenochtend, dan hoor je weer de gouden uren. En om 12 uur ben ik er weer voor de zaterdagseditie van Perry's Weekend Party.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Petros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
3: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
2: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: pof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

kunnen.